0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In de Harderwijkse gemeenteraad is kritiek geuit op de rol van verkenner Gerard Renkema in het proces rond de coalitievorming. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering waarin zijn eindadvies werd besproken. Volgens de fractie van Pro Harderwijk zou in de gesprekken mogelijk te sterk zijn uitgegaan van de verkiezingswinst van gemeentebelang Harderwijk. Ook worden vraagtekens gezet bij het feit dat de ChristenUnie wel in het gesprek mocht met gemeentebelang, terwijl andere partijen daarbij niet waren betrokken. Verkenner Renkema, oud-burgemeester van Nijkerk, weerspreekt die kritiek. Volgens hem was duidelijk dat een meerderheid van de partijen een voorkeur had voor gemeentebelang als uitgangspunt voor verdere gesprekken over een stabiele coalitie. Bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:15 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met onderzoek. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is woensdag 13. Ja, woensdag de 13e. Ja, het had wat gelukkig gekund. Maar vooruit dan maar weer. Woensdag 13 mei. We hakken de week doormidden. En dat is vanaf 8 uur weer ouderwets met Trace.
1: Hey, wat is wakker?

0: helemaal oude wedstrijd natuurlijk niet, hè, want het race is ergens in eind 2019 begonnen of 2020, daar wil ik vanaf zijn. Dus laten we zeggen een jaar of zes in ieder geval. En het programma bestaat natuurlijk al 15 jaar, dus maar al bijna de helft van de programma's was er op woensdag.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Dus vanaf een uur wagen wordt de week de middag gehakt. En dat doen we weer samen. En daarna zien we wel hoe het verder verloopt. Zoals elke woensdag zien we wel hoe het verloopt. Sterker nog, hoe elke ochtend we zien wel hoe het verloopt. Ja, meer kan je niet doen, hè. Zien hoe het verloopt. En dan komt het vanzelf over je heen. En zo. Dus, doe gezellig.

En dan zijn we toe aan de ochtendgymnastiek. Er waren drie lange, relaxed snoesnummers. Dus dit wordt ook meteen even een wake-up call. Ga er maar voor zitten. Nou, nee, eigenlijk niet. Je moet meedoen met de ochtendgymnastiek.

Yo! Zo, dat was de ochtendse muziek voor vanmorgen. En daar is niet meer aan te ontkomen. En de Foo Fighters waren dat met Pretender. Eens even kijken. Wat heette dat echt, Pretender? Ja, de Pretender. Ja, ik heb ook inmiddels al 7 verzoekjes binnen. En dan nog de 10 van Trace, dus feitelijk al 17. Dus dan gaan we eerst even kijken naar de eerste die binnenkwam. En die komt van John Zutekamp.

afbezoek van Sean Zoetekouw, die laatste tour van Slimpool of zoiets. Nou ja, hoe dan ook. Ik wil zeggen, je moet een roet vaak hebben, maar... We gaan naar het weerbericht. En ik ga even een knopje indrukken. Oh nee, dat is nog minder goed. Dan doen we het zo. Ja, en dan... Nou, gaan we naar het weerbericht. Stevige buien trekken over het land. Tussendoor wat ruimte voor de zon. Het wordt fris. 13 graden om precies te zijn. De wind is west, matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 bevoor. Bij stevige buien kans op windstoten tot 70 km per uur. En dan de komende 5 dagen. Zullen we zien. Morgen 12 graden, s'nachts 5. Vrijdag 12, s'nachts 4. Zaterdag 14, s'nachts 5. Zondag 16, s'nachts 5. Maandag 16, s'nachts 8. En dan de kans op neerslag in procenten. Donderdag 85. Vrijdag 75. Zaterdag 30. Zondag 20. Maandag 85. De zonkans in procenten. Donderdag 45. Vrijdag 45. Zaterdag 60. Zondag 50. En maandag 50. En dan gaan we het water over naar Frida in Zeewolde. En die wil graag het goede doel horen. Nou, die komt uit heel ver aanzetten. Dus hij komt eraan hoor, Frida. Kijk, daar komt hij al.

Dat was een verzoekje van Erik Ras, ook alweer vroeg van de partij. Silver Machine van Hawkwind. En volgens mij zit hier ook de zanger van de Motorhead bij of zo. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet, want ik ben niet zo'n insider op dat gebied. Maar dit is Jan Akkerman met zijn band Focus.

Ja, en dat was hem. We gaan even naar het file-nieuws, want daar is het tijd voor. We hebben op de A30, zoals normaal tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1, staat hij vast tot 19 mei. Dus dat is nog even. Dan hebben we de A28 op dit moment geen meldingen in onze regio, laten we het zo zeggen. En dan gaan we terug naar de A1. En daar staat tussen Stroe en Hoevelaken slechts 7 kilometer. Dus dat valt dan ook wel weer reuze mee. Nou, gaan we naar het volgende nummer weer.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het eigenlijk nog wel mee. Ook grote incidenten en ongelukken en dergelijke blijven gelukkig nog uit. Wel oponthoud op de A1, Apeldoorn-Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. 8 kilometer en 10 minuten. En op de A28, Amersfoort-Zwolle, vielen tussen Wezep en Zwolle Centrum. 7 kilometer, waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
9: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
10: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Nou, eens even kijken of ze nog hetzelfde klinkt. Goedemorgen, Tris.
1: Goedemorgen, Bas, en goedemorgen.
0: Ja.
1: Je helemaal van slag af,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, het hele orkest begint alweer te tappen.
1: Ja, allicht. Maar ja, ik ben er weer.
0: Hè? Je bent er weer?
1: Ja.
0: En, het is 8 april, was je wat laatst hier?
1: Nee, 24 of niet?
0: Nee, 8 april.
1: Oh, 8 april. Ja,
0: 11 april was jouw uitval, zeg maar, bij de
1: stamtafel. Oh ja, oké. Nou ja, dus ik heb dus een weekend in het ziekenhuis verbleven.
0: Ja.
1: En eigenlijk was het niet... Ze hebben me behandeld voor een beroerte. Klinkt heel interessant, maar het was helemaal geen beroerte. Het was ook geen dia. Ze wisten niet wat het was.
0: Nee.
1: En daar moet ik dus nu nog een onderzoek voor. Dan moet ik dus door de scan, dus een MRI laten maken.
0: Ja.
1: Maar ik mag alles weer, want toen mocht ik geen auto rijden. Ik mocht niet dit. Ik werd ook behandeld voor als zijnde een beroerte. Maar dat is het dus niet. Dus daar kon ik allemaal mee stoppen. Dus
0: ja, maar,
1: ik mag gewoon weer alles.
0: Die scan ga je niet doen, zei je.
1: Wat zeg je?
0: Ik las dat je die scan niet wilde doen.
1: Nee, ik heb er één, die moet ik 24 uur wakker blijven.
0: Ja.
1: En dan moet ik daarna die scan gaan doen. Ja. Nou, ik zie dat niet zitten. Dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Ik kan geen 24 uur wakker blijven.
0: Nee, ja, het kan wel, maar leuk is wel anders.
1: Nee, maar ik ga, maandag heb ik een afspraak met mijn huisarts.
0: Ja.
1: En ik ga met haar overleggen dat ik ga wel die MRI, dus door die tunnel heen. Dat interesseert me niet, dat doe ik wel. Maar ik kan gewoon geen 24 uur wakker blijven.
0: Ja,
1: want ik ben alleen, hè. Dus ik bedoel, als ik nu tegenwoordig het nieuws alles kijk, dan word ik wakker nadat het nieuws geweest is.
0: Ja,
1: en dan heb ik het niet gezien.
0: Ja.
1: Dus dan ben ik gewoon in slaap gesukkeld.
0: Ja, we zijn allebei een beetje hetzelfde, hè. We doen alleen wat we zelf verstandig achter.
1: Ja. Dus ik denk het niet. En aangezien dus niemand kan zeggen wat het wel geweest is. En dat ze dat nog verder... En dan willen ze me ook nog... Dat is dan dat EEG-onderzoek.
0: Ja.
1: Wat ik dan zou moeten nadat ik 24 uur wakker was. En dat heb ik dus 3 weken geleden... of 2 weken geleden... heb ik een EEG-onderzoek gehad. Nou, dat stelt op zich niks voor. Maar daar kwam ook weinig uit of niks.
0: Nee.
1: Dus het is geen... En er waren geen tumoren in mijn hoofd. Er waren geen afwijkingen. Er was helemaal niks. Er waren geen bloedingen. Er was helemaal niks. Ik was gewoon normaal, bijna.
0: Nou, ik zou je vertellen. Ik bedoel, en misschien vind je dat wel leuk. Ik zat te luisteren die ochtend.
1: Mm-hmm.
0: Want ik ben meestal al een paar uur wakker die tijd. Dus ik denk, laat even luisteren. Alexander heeft wel eens iets van... dus dan denk ik dan, dat kan ik even... En ik hoorde jou. Het eerste wat ik dacht van... Die heeft een tia. Dat klinkt naar een beroerd of naar een tia, joh.
1: Ja.
0: Het was zo.
1: Of ik bezopen was. Nee, nou, ik kon niet uit mijn woorden.

0: Nee, ik kwam helemaal niet meer uit je woorden.
1: Nee, ik kwam
0: helemaal
1: niks meer uit.
0: En dus op een gegeven moment nog even geluisterd. Nee, toen stopte hij er ook gelijk mee.
1: Ja, ik denk dat kan niet. Ja.
0: Dus achter de schermen, jongen, er was een paniek van je welste overal.
1: Ja.
0: Want iedereen met iedereen bellen en bla bla bla bla bla en toestanden. En toen, toen kreeg ik me via te horen dat inmiddels je dochter was ingeschakeld.
1: Ja, maar die woont in Uithoorn, dus is ook niet bij de deur.
0: Nee, maar die was op dat moment schijnbaar in Gaderen.
1: Nee.
0: Oh.
1: Ze moest van Uithoorn komen.
0: Nou, dan moet je nagaan wat, ja. hoe die verhalen dan snel gaan. In een half uur tijd was zij al in Gaderen. En begreep ik ook dat zij de term beroerte had geïntroduceerd.
1: Ja.
0: Toen jij in het ziekenhuis
1: maar dat,
0: was.
1: Maar dat dachten ze in het ziekenhuis meteen.
0: Oh, oké, okay. Ja, precies, dat dacht ik ook.
1: Ja.
0: Ik heb die opname bewaard, want ik denk ik haal hem eraf. Want anders gaan mensen sensatie luisteren.
1: Ja, nee, maar dat is...
0: Maar ik heb hem wel bewaard. Dus mocht je hem nog willen horen... Hoe dat gegaan is.
1: Nee. Daar word ik alleen maar paniekerig van, denk ik.
0: Oké. Nee, maar daarom, zeg het even.
1: Ja.
0: En het leuke wat ik daarbij kan melden, is dat ik had deze week al heel voorzichtig aangekondigd dat jij...
1: Ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat jij...
0: ja, maar ik denk, ik zeg ook niet te veel, want stel dat er weer wat tussen komt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik zelf ben ook zo mank als maar kan op dit moment. Dan heb ik weer dingen beloofd die niet kloppen. Maar de heer Jean Zutekau, die heeft... Die heeft welkomstliederen voor je gemaakt.
1: Ach.
0: Ja. Zij even eentje alvast luisteren?
1: Ja, leuk.

0: Zo, nou
1: geweldig. Dat... Nou, John, bedankt. Ik wist niet dat jij dat in je had en dat je me zo goed kende.
0: Ja, er zit geen tekst bij, dus ik heb het niet allemaal kunnen volgen.
1: Nee.
0: Maar goedemorgen Trace.
1: Ja, goedemorgen, leuk.
0: Al,
1: ja, gewoon
0: in.
1: Leuk. Ja. Ja. Ja, ja.
0: En hij heeft er nog een gemaakt. Waarschijnlijk kreeg hij een beetje een schuldgevoel. En heeft hij in een ander liedje heeft hij mij ook even genoemd.
1: Oké. Nou.
0: Zo, en de wereld wordt wakker en zo. Dus, maar die gaan we straks even draaien,
1: ja, dat
0: dan
1: is helemaal
0: dat
1: goed.
0: Je die ook hoort.
1: Ja.
0: En dan, de team van Therese zijn er ook weer. Hè?
1: Die zijn er ook weer, tuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar mag ik voordat we daarmee beginnen even de mensen bedanken die allemaal gereageerd hebben met kaartjes en bloemetjes en bezoekjes, noem maar op. Want ik voelde me heel geliefd ineens.
0: Ineens?
1: Ja, ineens, ja.
0: Kreeg je ook een bakje vla met de thee van, met tofasaus, de thee van Therese erop? Kreeg je dat
1: nee,
0: ook?
1: Dat heb ik zelf gemaakt.
0: Ja, want ik heb ook gehoord dat Jannie zich heel erg om je over je ontfermd heeft.
1: Ja, och ja, die lieverd. Ja, daarom. En, ja, goed. Maar een heleboel. Hoe heet die?
0: Die Henk, van zaterdag.
1: Henk,
0: hè?
1: Henk,
0: oh, Henk.
1: Henk.
0: Henk Emaus.
1: Henk van Emaus.
0: Ja.
1: Die is bij me geweest. En die heeft een prachtige bos bloemen namens Groei en Bloei bij me bezorgd ook. Staat nog te pronken in mijn kamer. Dus ik vond het zo grandioos allemaal. Nu weet ik pas hoeveel mensen er luisteren eigenlijk. Ja.
0: Kijk, en dat is Henk, die maakte zich heel erg veel zorgen. Want die heeft daarna nog...
1: Ja, die heeft mij naar huis gebracht.
0: Ja, precies. Ja. En daar was hij... Nou... Daar was hij wel bezorgd over.
1: Ja,
0: over,
1: maar ik heb hem gewoon, want hij wist niet waar ik woonde. Dus die heb ik helemaal... Ik ben gewoon zelf de trap opgelopen hier en ik ben bij hem in de auto gestapt. Ik heb hem de weg gewezen en zo. Ja. En toen ik helemaal thuis kwam, ja, toen kakte ik eigenlijk een beetje in. Toen, toen was het wel geweest.
0: Maar dan had jij natuurlijk die nacht ervoor slecht geslapen.
1: Ja, ik had heel slecht. Ik was heel onrustig.
0: Ja, onderhands weet we allemaal alles van je.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar misschien willen ze daarom wel dat je een nacht wakker blijft. Om te kijken of je dan weer diezelfde reactie krijgt.
1: Ja, nou, maar Henk die zei tegen mij, want die vertelde ik het ook, dat ik dat niet zag zitten. En zei, ja, ik wil best een hele nacht bij je komen zitten en je hand vasthouden. Hij zegt, maar ik ben bang dat ik ook in slaap zou
0: krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar dat is toch zo? Dat kan toch niet? En toen heb ik zelf gevraagd of ik dan 's avonds naar het ziekenhuis mocht komen. En dat ze me dus zo'n verpleestersjas aandeden of zo'n pak. Ja. En dat ik de ronde mee ging lopen.
0: Ja.
1: En patiënten toedekken en een kopje te drinken brengen. Nee, dat mag niet.
0: Nee, dat mag niet.
1: Nee.
0: Nee. Nee, en dan kunnen ze nog wel eens voordoen van, nou ja, kom dan maar naar het ziekenhuis en dan houden we jou in de gaten. Maar ook dat werkt niet.
1: Nee.
0: Want, nou ja, hoewel, aan de andere kant...
1: ze hebben me wel de eerste nacht dat ik in het ziekenhuis was, de hele nacht wakker gehouden. Hè?
0: Ja.
1: Door iedere keer met lampen in mijn ogen te schijnen.
0: Oké. Okay.
1: Want ja, ze wisten toch niet wat er aan mankeerde.
0: En maar dan hadden ze wel door dat je graag in de spotlights stond dus.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Dat zal het zijn.
1: Dat
0: oh, die
1: is
0: van de radio. Zet hem maar spotlight op. Yo.
1: Zet hem op, ja. Maar ik zal je nog een ding vertellen. Zondags, toen was ik alweer helemaal normaal, zoals ik normaal ben dan.
0: Hè. Ja.
1: Ik kon weer kleppen en kletsen en doen. En toen kwam er een verpleegster, kwam op een zeker ogenblik de kamer op. En ja, we lagen er met een paar. En toen zegt ze... mag ik wat vragen? Ik zeg, ja, tuurlijk mag je wat vragen. Toen zegt ze, ben jij Trace van Veluwe FM?
0: Ja, kijk, daar
1: heb je het al. Daar heb je het alweer. Ik zeg, ja. En toen zegt ze tegen me, ze zegt, ik luister altijd. Ze zegt, ik vind het zo leuk. Ze zegt, en vooral op die woensdag, dan ben je er ook altijd.
0: Ja.
1: Dus bij deze voor jou ook.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja.
0: Heb ik even nog wat anders, want ik kreeg dan steeds door van... nee, maar het gaat goed met Trace. Ze kan weer praten en bla, bla, bla. Het beste kan je dan bellen of even whatsappen. En elke keer als ik jou whatsappte, dan kreeg ik me toch een bagger terug.
1: Ja, dat weet ik, maar mijn telefoon, wat daarmee was, dat weet ik niet. Maar die is ondertussen, dat heb je wel gemerkt, is ondertussen weer normaal.
0: Oké. Okay.
1: Ik had ergens op gedrukt dat ik een spraakbericht kreeg. En nou ja, en toen denk ik, nou als Bas dit ziet, dan denkt hij, ze is hartstikke gestoord.
0: Nou, precies. En toen dacht ik dus, ik denk, oh wacht even. Er is natuurlijk iemand te gast bij haar en die stuurt namens haar de sms'jes of de whatsappjes.
1: Ja.
0: En dan ga ik reageren en dan moet ze het zelf doen. En dat lukt dus nog niet.
1: Nee, dat was het niet.
0: Dus dan had ik weer contact met Arnoud of met die of met Mirjam.
1: Ja,
0: nee,
1: ja.
0: Zei, ja, maar weet jij wel zeker of jij de WhatsAppjes van haar krijgt? Want als ik antwoord, dan krijg ik rare antwoorden. Ik zeg maar, hier moet je kijken. L. En dan zeg ik, hè, L? 1. En dan een leeg...
1: Ik weet niet wat er met die telefoon aan de hand was. En ik heb hem op een zeker ogenblik, ik denk... Ik gooi hem weg of ik koop een andere of wat dan ook. Want dit is niet normaal. Want ik zag dat ook, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen kwam een kleindochter. Nou ja, ja, kleindochter die kwam bij me. En ik zei tegen, die is er wel goed in. Ik zeg, weet jij hier een oplossing voor? Oh, ik wel, kom er hier eens. En die is weer even een kwartiertje aan het rommelen geweest. Wat ze gedaan heeft, weet ik niet. Maar hij doet het weer.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus je telefoon had eerder een beroerte dan jij.
1: Nee, ja, die was heel beroerd.
0: Ja, goed. Dan gaan we naar de nummer 1 van jouw lijst. De Flowerpot Man.
1: Ja.
0: Heel toevallig had ik die gisteren op mijn lijst staan.
1: Oh ja,
0: dus,
1: daar sla ik toch over?
0: Nee, want ik weet niet meer welke titel.
1: Oh.
0: Maar toen zei ik al, volgens mij komt die morgen voorbij. Maar ik had het idee dat ik een andere titel had. Maar joh, wat maakt uit? Het is van jouw lijst. Dus,
1: ja, daarom.

0: Zo, nou, dan gaan we even de lijst even langs, want er zijn wat reacties op je.
1: Ja.
0: Ik zit er voor jouw volgende nummer klaar, maar Mirjam die zegt, fijn. Goedemorgen Trace, fijn dat je weer van de partij bent.
1: Nou, helemaal leuk Mirjam. Nou.
0: Dan Koos die zegt, morgen Trace.
1: Morgen Koos, we zijn er weer.
0: Dan de schilders uit Ermelo die zeggen, fijn je weer te horen. We doen meteen een verzoekje, meteen misbruik van maken.
1: Ja, natuurlijk. Zo hoort
0: dus
1: het wel.
0: Dat, ja, zo,
1: moet je, zo moet je doen.
0: Zo moet je dat aanpakken, ja. En we zetten hem ook meteen maar even klaar. Nou, ja, heb je in die maandse tijd nog culinaire hoogstandjes gehad?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee. Nou ja, Jannie heeft voor me melkmoes gemaakt. En dat vind ik dus een heleboel mensen...
0: Melkmoes, die lakmoes, melkmoes, die?
1: Melkmoes met dat worst en krenten.
0: Oh, gaat vandaan. Je bent echt ziek geweest.
1: Nee, Herman die moest het ook niet. Die zei altijd, gadverdamme, het lijkt wel kots. En ja, ik vind het lekker. Ja. Dus Jannie, die appte mij van, ik ga melkmoes maken. Ik weet niet of je het lust, maar dan breng ik wat. Nou, ik lust het wel, dus ik heb dat lekker gesmuld. En vanavond ga ik uit eten met de ladies.
0: Met de lustige witwen.
1: De lustige witwen. Ja. Want, in plaats, want normaal doen we dat op donderdag één keer in de maand. Maar het is hemelvaartsdag.
0: Ja, ja, ja.
1: Als het geen thermiek is, hè, anders gaat de hemelvaart niet door.
0: Nee. Het moet er wel
1: er moet thermiek
0: kunnen,
1: zijn,
0: hè?
1: Ja. En dus dan gaan we vanavond naar de Elim. En daar hebben we een asperge diner.
0: Een asperge diner.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, klinkt goed. Erik Ras zegt ook, goedemorgen Trace.
1: Oh, Erik ook, hallo.
0: Ja. Dit, Erik is 2 jaar weg geweest en sinds een paar weken weer terug.
1: Ja, waarom was hij weg dan?
0: Hij
1: vond ons niet leuk meer.
0: Nou, dat denk ik. Maar hij zei dat hij hij zei dat hij buiten bereik had gewerkt.
1: Oh ja, maar, dat is een goed smoesje natuurlijk.
0: Hij had ook een collega, die vond er allemaal niet zoveel aan. Dus,
1: dat kan.
0: Ja, je hoort wel eens wat links en rechts en zo.
1: Ja.
0: Hij is weer terug.
1: Hij is weer terug. Nou, hartelijk welkom.
0: Ja. Dus dat. Nou, dan zijn wij toe aan weer aan de volgende van jouw lijst. En dat is wel heel toepassend.
1: Ja, hè?
0: Ja.

0: Ja, ik op Little Susie en zo gaat dat dan. En dan zetten we het verzoekje van de schilders uit Ermelo klaar. En we zitten nu nog aan het begin. Moet je nog iets kwijt over de afgelopen 4 weken, 5 weken?
1: Nou, ik wil eventjes Alexander in het zonnetje zetten. Want die heeft het programma overgenomen.
2: Ja.
1: Is plotseling, dat hij het niet wist, want hij deed dat toch maar. En dat heeft hij dus, die weken dat ik niet geweest ben, heeft hij het... Ik vind dat hij het super gedaan heeft.
2: Ja.
1: En... Ik weet niet of hij luistert, maar in ieder geval, daar wil ik hem ook voor bedanken. Want het ging gewoon allemaal door. En hij deed het goed.
0: Ja, precies. En dan had hij ook nog een moeilijke factor. Hij kreeg geen nieuwsberichten aangeleverd van Ingrid.
1: Nee.
0: Dus en hij moest het helemaal zelf doen.
1: Ja, waarom dat het nou was, dat... ik weet al waarom het was, maar dat... het is... er zijn mensen die zijn soms een beetje moeilijk.
0: Ja, het is heel jammer dat het af en toe zo moet gaan. Maar inderdaad, ik heb Alexander ook natuurlijk gevolgd. En, omdat ik dacht van, volgens mij kan hij dat. Want hij presenteert natuurlijk ook zijn eigen programma.
1: Ja, zijn eigen
0: alleen
1: programma.
0: Dat is opgenomen. Dat is nooit live, hè?
1: En, maar ik bedoel ook, dat zijn dan dingen dat als er dan wat misgaat of zo, dan kan je het knippen, weet je wel. En dit is live. En hij werd er in één keer, want ik zei steeds van hem, doe een dubbelpresentatie, weet je wel, dat we het samen doen. Dat is ook leuk, want hij heeft best een mooie stem.
0: Ja.
1: En want het is jouw programma en ik zorg ervoor de techniek. Maar nou moest hij ineens.
0: Ja, en ik heb hem ook geadviseerd. Omdat de reacties zijn toch vaak op dat jij wat levendiger bent op woensdag dan op zaterdag.
1: Ja, maar dat...
0: Dus ik zei ook tegen hem, ik zeg, maar dan ga je het toch prima af, waarom doe je het niet met z'n tweeën?
1: Ja.
0: Nou ja, hij was bang voor hoestbuien. En dan zeg ik, nou, als er eerst er is, dan ga jij lekker hoesten, doe Therese het woord. En als je uitgehoest bent, dan laat je Therese even lekker hoesten.
1: Ja.
0: Dus ik had hem al geadviseerd van, doe dat lekker gezellig, man.
1: Ja,
0: maar wordt het programma alleen maar levendig.
1: Ja, ik wilde dat ook. Want ik vind, hij doet het, hij brengt het ook op en aan. Ik lees het voor, maar hij brengt het op zijn manier. En ik vind dat heel erg leuk, zoals hij het doet.
0: Ja. Nou ja, dat denk ik ook. Dus ik denk dat...
1: Dat is weer een verborgen talent.
0: Ja, en daar kunnen we een slag maken. Dan
1: gaan we misbruik van maken.
0: Ja, precies. Dus
1: of gebruik, ja.
0: Ja. Dus dan moeten we hem alleen even over die hoesbuien heen helpen.
1: Ja, want, maar dan zetten we gewoon een bak water.
0: Ja, precies.
1: Een bak water voor de hond.
0: Het zit gewoon tussen de oren, dat hoes. En op het moment dat het een paar keer goed gaat, is dat hoest ook over.
1: Ja, joh.
0: En anders, bedoel, dan hoes.
1: Nou, dan hoes je toch hoest,
0: dan neem je het er gewoon
1: maakt
0: over.
1: Het niet uit. En dat hij heeft altijd thee bij zich staan en zo, dus wat dat betreft. En het was, als ik... presenteren en hij doet de techniek, dan heeft hij ook maar heel weinig hoestbuien. Want het is wel eens dat hij erin schiet en dan rent hij weg en dan gaat hij even aan de kraan hangen. Maar ik bedoel dat het is live.
0: Ja, gewoon...
1: Moet kunnen.
0: Een kannetje water bij je en alles is oplosbaar.
1: Ja, daarom. Ik zou het ook leuk vinden als hij het zou willen doen. Maar je kan het niet dwingen natuurlijk. Als hij zegt van ik wil het niet. Maar ik kan
0: We gaan hem dwingen met z'n tweeën.
1: Ja, dat is goed.
0: We gaan hem gewoon dwingen.
1: We hebben nou getuigen dat we dat gaan doen.
0: Ja. Nee, maar leuk dat het in ieder geval zo opgelost is.
1: Ja, toch. Ik vind het hartstikke leuk. En zo moet je met elkaar omgaan.
0: Precies. En er was al een discussie over, moeten jullie jouw programma, als je niet kan, nou opnemen, ja of nee? Maar dat hoeft dan ook niet meer.
1: Nee,
0: alleen als jij
1: niet
0: kan, dan kan Alexander doen. Alleen als Alexander niet kan,
1: dan
0: moeten
1: we het
0: even
1: opnemen. Als je met vakantie gaat, dan moeten we het wel opnemen. Maar dat is ook helemaal geen probleem.
0: Nee, daarom. Dus. Nee. Zo zie je maar weer, elk nadeel heeft ook weer zo'n voordeel.
1: Juist, Johan Cruijff.
0: Goed, we gaan naar het verzoekje van de schilders uit Ermelo.
1: Ja.

0: Op verzoek van de schilders uit Ermelo was dit Radiohead met Sweet Spirit. En,
1: wel een leuk nummer.
0: Ja, leuk nummer. Ja, ja. Wel, hè? Eens even kijken, dan gaan wij naar de headlines, want die moeten we ook doen.
1: Die moet dat hoort er ook bij.
0: Ja, eens even kijken. Deze en ik gaan ze om en om weer voorlezen. En dan noemen we ook een paginanummer. En als je denkt van, oh, daar willen we het hele bericht wel horen. Inclusief alle toegevoegde waardes. En dat is nu een dubbele toegevoegde waarde weer naar 5 weken, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dan krijg je er allemaal gratis bij.
1: Ja, zomaar. Ja.
0: Nou, daar gaat-ie. Vorig jaar 100 inwoners verdronken, 112.
1: Nog altijd Russisch gas naar Nederland, 111.
0: Geweld door politie weer toegenomen, 109.
1: Jette, acties Loosbrecht, schandalig, 107.
0: Israël door naar Songfestivalfinale, 127.
1: Brand bij asielopvang in Loosdrecht, 106.
0: Ook Saoedi-Arabië viel Iran aan, 126.
1: Polen erkent EU-huwelijk LHBTI'ers, 125.
0: En NAVO-militairen belaagd in Brunsum, 108.
1: Nou,
0: pagina 104 zit een abonnement, daar beginnen we mee. En voor de rest horen we wel wat jullie graag zouden willen horen. Mooi, hè? Je hoort wel wat jullie graag zouden willen horen.
1: Wij horen dat.
0: En dan gooien wij weer een nummer van jouw lijst erin. En dan lopen we volgens mij aardig op schema.
1: Oké.

0: Arne Trini was dat. Ja. Want hij is lopers. Hij gaat niet met een dure diesel of fossiele auto. Hij komt gewoon te voet. Ja. Trini lopers.
1: Oh ja, hij is lopers. Ja.
0: Goed, wil jij pagina 104 doen?
1: Ja. Veiligheidsdienst AIVD onderzoekt de anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd, heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Veel wilde de minister niet toelichten over het werk van de geheime dienst, maar wel dat er wordt onderzocht of er sprake is van georganiseerdheid. De AIVD kijkt welke patronen er zijn en wat daarachter zit. Of ook buitenlandse bemoeienis daarin wordt meegenomen, kon hij niet zeggen. De afgelopen weken liepen meerdere anti-asielprotesten uit op geweld, waarbij politiemensen werden belaagd en gebouwen vernield. Wat heeft dat voor zin?
0: Ja, precies. Maar de zin schijnt op een diepe vlak te liggen. Wat er gebeurt is dat links zegt ja, extreem rechts is de oorzaak. Mm. En rechts zegt nee, extreem links is de oorzaak. Maar er zit iemand van buiten. Zit constant van die knokploegjes maar die kant op te sturen. Want het zijn allemaal mensen die aangehouden worden.
1: Ja. Die komen daar niet vandaan.
0: Bijvoorbeeld. Nee.
1: Ja, ook die man van 32 uit Ermelo of zo. Ja.
0: Dus nou willen ze even kijken of er niet een beetje gefokt wordt. Nee, ik denk het wel, want... Maar het is ook wel dat mensen... Vandaag staat er ook weer in het nieuws dat de politie meer geweld heeft gebruikt. En dat is een reactie op hoe de maatschappij verandert. Dus helemaal niet een verwijt naar de politie, maar een eigen verslag.
1: Ja.
0: Maar daar zijn er weer mensen die dachten, nou, dat zien we wel. De politie is helemaal fout bezig. Nee. En dan begint er gejengel weer. Goed dat ze er even wat aan doen. En ze moeten die moeten gewoon harder aangepakt worden, dat kleine groepje.
1: Ja, maar dat is natuurlijk... Kijk, die politiemensen, die doen hun werk. Ja, dat is gewoon precies. Zo. En als jij naar je werk gaat, dan word je toch ook niet belaagd met vuurwerk en weet ik veel wat allemaal.
0: Oh. Sinds jij er niet bent, staan ze me langs de weg met automaten te gooien.
1: Automatische wapens
0: en
1: lemmets. Messen met van die rare... noem maar op. Maar die mensen die willen s'avonds... Die politiemensen die hebben een opleiding gedaan. En dan kan je het ermee eens zijn of niet. Hoe dat ze optreden. Het zijn ook maar mensen. En als jij vuurwerk naar je toe geslingerd krijgt. Of nog erger. Dan ga je er wel tegen in volgens mij. Want dat zit gewoon in je aard als politieman.
0: Ik denk dat politiemannen zelfs nog in hun aard hebben zitten. Dat ze... Even langer wachten dan wij. Wij zouden meteen iemand
1: meteen
0: op zijn bek batsen.
1: En dan, het zal je man of je kind maar wezen, die politie is. Kom op.
0: Precies. Ik hoop dat ze er wel aan gaan doen en dat duidelijk wordt waar het nou precies vandaan komt. Zodat men zich gezamenlijk, niet tegenover elkaar, maar gezamenlijk kan richten op zo'n klein klote groepje.
1: Ja, en dat het dus aangepakt wordt.
0: Ja, precies.
1: Want het is toch verschrikkelijk, man. Schrijf alsjeblieft uit. En die hebben niks anders te doen als Jenne
0: en nog eens Jenne. Ja. Nou, en zo is dat. Eens even kijken, dat was dat bericht. Er komen een hoop berichten binnen of we die even willen voorlezen. Nou, dat gaan we dan doen.
1: Ja.
0: Maar we gaan ook even nog even een nummertje draaien. En dat is deze...

0: Zo, even een gezellig deuntje. Je hoorde de Foo Fighters samen met Mark Ronson in de reversion. Goed. Eens even kijken. Die kunnen we nog even klaarzetten. En dan gaan we naar pagina 106. Betogers tegen de asielnoodopvang in Loosdrecht hebben brand gesticht bij het gebouw door brandende fakkels in de bosjes te gooien. Ze hielden vervolgens de brandweer tegen, die wilde blussen. Burgemeester Verheijen van de gemeente Weidemeer heeft daarop een noodbevel uitgevaardigd. Iedereen moet de omgeving van de noodopvang verlaten en bevelen van de politie opvolgen. De mobiele eenheid van de politie heeft charges uitgevoerd om mensen er weg te krijgen, waarna de brandweer toch kon blussen. Het protest en de brand kwam juist op de dag dat de eerste groep asielzoekers aankwam in de noodopvang. Die is gevestigd in het gemeentehuis. Ja, nou, dan heb je weer zoiets. Dan ben ik dus benieuwd of die fakkelgooiers, of die dan ook inderdaad uit Loosdrecht komen.
1: Nou, waarschijnlijk niet. En nee. Als ik de brandweercommandant geweest was, die op zo'n eenheid zit, dan had ik de grootste slang straalwater opgezet op die lui, hè? Dat ze helemaal onderuit gingen.
0: Of even met z'n allen gaan wildplassen over ze heen.
1: Ja, zoiets, dat kan zoiets, natuurlijk
0: dat
1: ook.
0: Dat goed bijt.
1: Maar ja,
0: dit is
1: toch te gek voor woorden, man. Schrijf alsjeblieft. En wat denk je hoe die mensen zich voelen die daar opgevangen worden?
0: Maar ook hoe denken die mensen die daar in de buurt wonen? Dus ja, ze moeten zich nog drukker maken om die fakkelgooiers dan om de mensen die er zouden moeten komen.
1: Ja.
0: Want ze hebben nu in de hele wijk alleen maar gezeik gehad en in gevaarlijke situaties door mensen die niet uit het buitenland komen. Ja. Die gewoon dus uit Nederland komen.
1: Ja, en die mensen die dus daar nou opgevangen moeten worden.
0: Ja.
1: Hoe zullen die zich voelen? Zouden ze niet graag willen dat ze terug naar hun eigen land gingen? Dan komen ze waarschijnlijk uit een oorlogssituatie. Maar is dit veel beter dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet in een oorlogssituatie landje geweest. Ik kan me voorstellen
1: dat, weet ik ook niet, maar
0: dat je liever een bosje in brand hebt staan dan dat er een atoombom op je huis gedonderd wordt.
1: Ja,
0: maar
1: dat is het verschil natuurlijk. Maar, maar even goed, hè? Kom nou toch.
0: Ja, precies. Kijk, dat je niet eens bent met de regels.
1: Dat kan. Dat en kan. Dat je niet blij bent dat er 70 mannen, loslopende mannen in je dorp komen. Ja. Dat kan ik ook bij voorstellen. Maar dit zijn ook geen manieren.
0: Maar er zijn ook een hoop van die praatprogramma's. En die zeggen ook, je kan blijven zeggen van er moeten minder mensen. En dat is waar. Hoe minder mensen er komen, des te minder huizen heb je nodig. Des te minder gezeik
1: heb je.
0: Juist,
1: dat is ook allemaal waar.
0: Dat is ook waar. Maar als je denkt, we bouwen meer huizen, we hebben huizen zat. Is er ook geen probleem.
1: Nee.
0: Want dan heeft iedereen gewoon een huis.
1: Ja.
0: Maar dat is het hele punt.
1: Ja, dat is ook het punt. Ja.
0: En nou ja, goed.
1: Maar wij kunnen er lang en breed over praten.
0: Precies.
1: En dat wil ik best doen, maar van de andere kant, joh. Ik bedoel, je moet het dan van alle kanten bekijken. Maar die lui die dus ergens anders vanuit Groningen, weet ik veel, Ermelo, waar ze vandaan komen, die gaan naar Loosdrecht om daar even te rellen.
0: Ja.
1: Die moet je tegen de muur, niet tegen de muur zetten, maar wel even opbergen. Een poosje.
0: Ja. Inderdaad. Goed, dan eens even kijken. Dan doen we het laatste berichtje wat we moeten voorlezen er ook maar even bij. Polen gaat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht erkennen die in andere lidstaten van de Europese Unie zijn gesloten. Zo heeft de regering Tusk bekendgemaakt. In Polen zelf kunnen LHBTI'ers niet trouwen. Het besluit volgt op uitspraak van het Europese Hof van Justitie en het Hoogste
1: Administratief
0: van Polen. Ja. Het Poolse Hof besloot onlangs dat deze huwelijken moeten worden erkend. Dat het EU-hof vorig jaar al had geoordeeld. Burgemeester Trzaskowski van de hoofdstad Warschau zegt dat zijn stad als eerste deze huwelijk zal gaan registreren. De nieuwe regels zullen binnenkort in het hele land gelden, is de verwachting. Nou, dan moeten ze ook maar gaan trouwen.
1: Ach.
0: Ja. Ik zat net even te lezen. Als je dan toch over LHBTI en zo, dan moeten we de term lidstaten ook veranderen.
1: Ja.
0: Want lidstaten is wel heel mannelijk, hè?
1: Ja,
0: vooral dat lid.
1: Voor dat lid, ja.
0: Ja, dus de...
1: Nou, er zijn vrouwen, die zijn er gek op, hoor.
0: Ja, dat ook wel weer. Ja.
1: Nou ja, oké. Okay. Het wordt tijd dat we naar het nieuws gaan, denk ik.
0: Ja,
1: zo zag je ze dan.
0: Kijk, het past een
1: de
0: nummer
1: stemming
0: bij
1: stijgt, maar het pijl daalt.
0: Nou ja. Als je kijkt naar het nummertje van jouw lijst, dat past dan wel weer aardig bij
1: bij het bericht, hè?
0: Bij het bericht, ja.
1: Okay. Op een vraag.

0: sowas kann es nicht vor Ort geben.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting het einde. Op de A28 naar Utrecht is daar nog weinig van te merken als je onderweg bent vanuit Amersfoort. Tussen Den Dolder en Utrecht 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Vanwege programma.
1: Ja,
0: nou, dus dan loopt dat mooi nou, op tijd.
1: We kunnen het wel.
0: Ja, ja, ja. Het was even kijken of het er nog in zat. Maar ja, het is hetzelfde als fietsen.
1: Ja. Ja.
0: Goed. Dan kijken we even naar de lijst. Zat er van jou nog wat bij?
1: Ja, 108. Na van militaire belaagd in Brunsum.
0: Onbekenden hebben maandagavond 2 Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum aangevallen. Volgens het Duitse persbureau DPA raakten ze lichtgewond. De politie in Limburg zegt alleen dat een van de militairen zich door een arts heeft laten nakijken. DPA spreekt van verbale en fysieke mishandelingen. De aanvallers zouden gemaskerd zijn geweest. Ook wordt onderzocht of ze anti-NAVO-leuzen hebben geroepen. De militairen hebben aangifte gedaan. In Brunsum zit een van de 3 NAVO-hoofdkwartieren die de planning van de militaire operaties doen. Ja, wat maakt er nou uit wat ze geroepen hebben?
1: Dat maakt toch niks uit, maar het is weer zo gemaskerd dan wel. Maar hoe sterk zijn die militairen? Laten die zich zomaar in elkaar slaan?
0: Nou ja, meeste militairen die krijgen opdracht van er is oorlog, we gaan daar en daar naartoe. En nu hebben ze niks gehoord natuurlijk, dus die lopen niets vermoedend en worden dan aangevallen.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel zo, maar toch.
0: Ja. Ja, ik zit te denken, we moeten die lui met die maskers in het leger hebben. Of het zijn wel heerlijke wiekste donders.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed.
1: Ik vind het wel een beetje vreemd allemaal.
0: Ja,
1: die militairen waren ook met z'n tweetjes. Weet ik niet met hoeveel die aanvallers waren. Maar dat zal ook geen heel leger geweest zijn.
0: En eentje heeft laten nakijken door een arts.
1: Ja, nou ja.
0: Ja.
1: Nou, ik heb het gezien, jongen.
0: Ja, dat is mooi. Hij liep weg en de dokter keek hem nog een half uur na.
1: Ja, hij keek me nog even na.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: ja,
1: dat is natuurlijk te gek voor woorden.
0: Precies. Ach ja, we moeten zo denken, het is nergens zo mooi als thuis.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Heb ik een mooi liedje voor ook.
1: Ja, heb je daar een leuke voor?
0: Ja, een mooi van Nederlandse bodem. Ik vind het zo'n fantastisch mooi sfeervol lied.

0: Would you like to see us live?
1: Nou, dat was zo'n fijn plaatje toch.
2: Mooi man, prachtig. Ja, mooi, ja.
1: Goed, eens even kijken. Ik had nog even een headlinetje. Als jij die even wil voorlezen eventueel.
2: Ja.
1: Dan ga ik hem er even bij pakken. Dat is deze.
2: In Nederland overleden vorig jaar 100 inwoners door verdrinking. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat aantal was 13 minder dan vorig jaar, maar meer dan het gemiddelde van 93 van de afgelopen 5 jaar. De meeste slachtoffers, 41%, waren vorig jaar 60-plussers, zoals al jaren het geval is. Bij de cijfers zijn zelfdoding of verdrinking door een verkeersongeluk niet meegerekend. Vroeger overleden veel kinderen door verdrinking, maar dat aantal daalde sterk tussen 1950 en 1980 en daarna nog verder. Tegenwoordig is het aantal verdrinkingen juist het laagst onder kinderen tot 10 jaar.
1: Ja, wat me dan opvalt aan dit bericht is zelfdoding. Hebben ze niet meegeteld. Maar dan denk ik, het lijkt me toch ook niet de meest voor de hand liggende zelfdoding. Het lijkt me een crime om het...
2: Nee, dat lijkt mij niet. Ik bedoel, als je dan in het water springt, dan ik denk dat je dan meteen gaat proberen om boven te blijven en weer aan de kant te komen.
1: Ja, of je moet het lef hebben om gewoon in één keer een hele teug adem te nemen onder water. Maar dat zijn allemaal zulke tegen de natuurlijke reacties.
2: Ja, dat vind ik ook. Dus dat...
1: En het lijkt me ook geen pretje om te verdrinken.
2: Nee. Maar nee, goed, echt niet. Nee, ik zit na te denken wat er dan met je gebeurt. Maar nee, dat lijkt me toch niet de leukste manier.
1: Ja, en bij die 60-plussers dat die allemaal verdrinken, dat snap ik wel. Ja, tegenwoordig heb je van die banen waar die wedstrijdbanen in zitten. Ja. En dat zijn allemaal doorgetrokken strepen.
2: Ja.
1: Dus die mensen kunnen niet naar de vluchtstrook.
2: Oh, dat mag niet.
1: Dat mag niet. Nee. Dus die verdrinken dan.
2: Ja,
1: hè?
2: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Ja. Maar of ze kunnen niet zwemmen, ze denken dat ze het kunnen.
1: Ja, of ze hebben een diploma bij de LOI gehaald.
2: Ja, kan ook natuurlijk. Ja,
1: daar heb je niks
2: aan. Of een hartinfarct of dat soort dingen als je aan het zwemmen bent. Terwijl je het nog nooit gedaan had. Ja.
1: Nee.
2: Nou ja, in ieder geval, het lijkt me dus helemaal geen prettige dood.
1: Nee, mij dus ook niet. Nee.
2: Ik weet niet welke dood wel prettig zou zijn.
1: Dat vraag.
2: Gewoon s'avonds naar bed gaan, inslapen en niet meer wakker worden.
1: Niet meer wakker worden.
2: Ja, dat is ideaal. Ja.
1: Daar heb je het ook niet eens door dat je dood bent.
2: Nee, ik denk het ook niet. Nee.
1: Maar heb je
2: het ooit door dat je dood bent?
1: Nee, volgens mij niet.
2: Nee,
1: maar dat weten we niet, want we zijn er niet geweest.
2: Dat hebben we nooit gedaan.
1: Nee. Maar om dat te zeggen, ga het eens een keer proberen, even kijken wat het is.
2: Nee, dat laat
1: is dat
2: me niet
1: ook
2: doen.
1: Niet, hè?
2: Nee.
1: Goed, we gaan weer even iedereen aan het werk houden.
2: Ja, laten we dat doen.

0: je voelt de vrijheid van de zee. Het fladderen van zo'n albatros boven de schuimkoppen van de aarde.
1: Zo.
0: Mooi, hè?
1: Mooi, prachtig.
0: We zitten zo'n beetje halverwege het programma.
1: Ja.
0: Zullen we de tweede song van John de Maas even inknallen?
1: Ja, want die wil ik ook wel even horen.
0: Dat dacht ik wel. Ja.

0: Nou.
1: Nou, ik vind het helemaal geweldig.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Ik ben gelijk fan van hem geworden.
0: Fan van Sean Zutico.
1: Ja.
0: Nou, dat wil wat zeggen hoor. En Mirjam, die vond het ook allemaal hartstikke prachtig dat John dat gemaakt heeft.
1: Ja,
0: John, je krijgt een veder in je bibs van Mirjam ook.
1: Ook, ja, helemaal verdiend. Ja, ja, ja. Helemaal dus, leuk. Ja.
0: Nou, ik heb hem bij de openingstunes gehoord allebei. Dus ja.
1: Nou,
0: als je ooit
1: leuk.
0: Weer behoefte aan hebt van, oh, dat wil ik even, heb ik even nodig.
1: Ja.
0: Dan knallen we hem er gewoon weer in.
1: Ja, zo is dat ook. Ja.
0: Dus,
1: ja. Helemaal leuk.
0: Ja.
1: Nogmaals bedankt.
0: Dan gaan wij de regio in. En dat betekent dat we beginnen bij in Harderwijk.
1: Ja.
0: Flow of Senses van Zaki Hussein in het Stadsmuseum in Harderwijk.
1: Is nou, dat geen Nederlandse mevrouw?
0: Nee, zo te zien niet.
1: Nee,
0: we hebben
1: nee
0: de
1: ook
0: foto
1: de naam bij ons. Niet.
0: Nee, de naam ook al niet. Zaki Hussein. Sinds haar 19e leeft kunstenaar Zaki Hussein met een visuele beperking. Wat voor velen een grens zou zijn, werd voor haar juist een opening naar een andere manier van zien en ervaren. In haar tentoonstelling Flow of Senses kun je dat komen bekijken in het Stadsmuseum. Oh, dan kun je dus niet zien dat ze een visuele beperking
1: heeft. Nee, daar zie je helemaal niks van. Nee.
0: En als je de naam zo ziet, zou ik denken dat wij ook een visuele beperking hebben. Zakiya Hussein.
1: Zakiya Hussein. Ja, ja. Het zou wel een Marokkaanse zijn, denk ik, of niet?
0: Ja, het kan alle kanten op. Het kan ook Turks Iran, zijn. Turks, ja. Iranees, Irakees.
1: In ieder geval van ver weg is dan.
0: Ja, dat in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval in het Stadsmuseum. In
1: heeft ze haar werk tentoongesteld.
0: Ja. Ja. Dan op de pedalen en in de tactiek.
1: Dan moet je vast gaan fietsen.
0: Heb ik ook het idee.
1: Ja.
0: Tijdens deze unieke bike tour verken je de mooiste plekken van de stad van Harderwijk. Historische highlights tot verborgen parels. Aansluitend serveren we een heerlijke lunch waarop een inspirerende lezing volgt van voetbalsprekers Bert Konteman en of Bram van Polen. Dan kies je ervoor om fietser te worden en dan moet je tijdens de lunch weer praten over voetbal.
1: Ja.
0: Zij nemen jullie mee in de lessen uit de topsport, vertaald naar organisaties die willen presteren op een hoog niveau. Thema's die aan bod komen: high performance teamwork, effectieve communicatie onder druk en winnaarsmentaliteit en teamdynamiek.
1: Nou, moeten wij erheen?
0: Ik hoef er niet heen.
1: Nee. En ik heb geen fiets.
0: Nee, nou, dan houd het heel snel op.
1: Hè?
0: Ja. Je kan meer informatie vinden op de website. En dan probeer ik hem te openen en dat doet hij dan niet. Ah ja, dat is hem.
1: Ja,
0: de website biketourharderwijk.nl.
1: Ze fietsen met z'n drieën naast elkaar. Dat mag niet.
0: Foute boel.
1: Ja, je mag hooguit met z'n tweeën naast elkaar fietsen.
0: Zie ik daar ook allemaal wel batterijen?
1: Ik
0: weet niet. Maar in ieder geval, Bike Tour Harderwijk, daar kan je alle informatie vinden.
1: Het is een rondleiding op de fiets in Harderwijk.
0: In Harderwijk.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja, helemaal leuk.
0: Wat wil je nog meer? Goed, dan gaan we naar het volgende deuntje.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Zo. Heeft u een oldtimer, youngtimer of klassieker? En dan hebben we het niet over uw partner, maar over uw voertuig. Laat uw voertuig professioneel taxeren tijdens de oldtimer en youngtimer taxatiedag. Op 30 mei bij Hazelege Bandenservice in Harderwijk. Mm. Het is voor het 24e seizoen dat ze dit doen.
2: Ja, dat is wel een hele
1: poos. En methodes gebaseerd op waarneembare factoren die zijn onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen. Het exterieur, het interieur, de onderzijde, het chroomwerk en diverse details. Binnen een week ontvangt u het complete taxatierapport thuis. Dat geldt als een waardebepaling, niet als garantie voor een eventuele verkoop. Wat betreft de technische staat van de auto is hier een nieuw afgegeven kenteken in combinatie met APK vereist. Nou ja, dat even kijken. Nou, de rest daar is dan weer geldderving, dus daar gaan we het niet over hebben.
2: Dat is wel een mooie.
1: Dat is wel een mooitje, ja. Zaterdag 30 mei in Harderwijk bij Hazenleger.
2: Het is niet gratis, laat ik dat erbij zeggen.
1: Niet?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Nee, precies. Oh ja. Nou, dan moet je maar even naar als je meer informatie...
2: Ja, dan moet je maar even kijken.
1: Harderwijksezaken.nl Nou, dan zijn we alweer toe aan... Als we het dan toch over auto's hebben...
2: Ja.
1: Ja, je had ook een lijst.
2: Ik had ook een lijst, ja.
1: Ja. Nee, deze, onderweg.
2: Onderweg van Abel.
1: Die zit in ook een auto.
2: Ja, natuurlijk.
1: Is onderweg naar Hazenleger.

0: Anouk heeft er een eigen ballad van gemaakt. What Have You Done heet dat nummer. En dit was Abel met Onderweg.
1: Dus, ja, Onderweg.
0: En we gaan even naar wat korte binnenkomende berichten. Talentendag en Fantasy Fair, het ligt allemaal weer achter ons. We gaan vrolijk verder met onze handwerkgroep Handige Handen. Maar ook wel een bijzondere naam voor een handwerkgroep. Hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Goed bedacht.
0: Ja, welkom. Ja. Maar dat is wel vandaag.
1: Ja, vandaag is woensdag, om 10 uur.
0: 13 mei, om 10 uur.
1: Ja, is het begonnen. Tot 12.
0: Dus je hebt nog 22 minuten om op tijd binnen te zijn.
1: Nou, wij kunnen niet, we kunnen er niet naartoe.
0: Het is in de consistorie van de Andreaskerk. En daar kan je dus bezig met de handwerkgroep. Dus wees van de partij. Dan is de gezellige jaarlijkse rommelmarkt te staan weer gepland. Dat is 16 mei.
1: Dat is zaterdag.
0: Zaterdag, ja. Van 9 tot 2. En op 6 juni van 9 tot 2.
1: Ja.
0: En dat is aan de Vervoerstraat Groeneveldstraat in Putten. Wil je op de hoogte blijven, check dan onze sociale kanalen. Rommelmarkt, Vervoerstraat Groeneveldstraat Putten op Facebook. En een rommelmarkt Vervoeren Putten. Vervoerenst
1: Putten. Vervoerenst Putten.
0: Ja. En dat is 16 mei van 9 tot 2. En op 6 juni van 9 tot 2.
1: Ja.
0: En dan kunnen we nog een derde melden. En dat is Duchenne Wandeltocht. En dat is op zaterdag 20 juni vindt de 13e editie plaats.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is toch al heel vaak geweest.
0: Ja, ja. Via de oude deel, www.deoudedeel.com, ja. Daar kan je inschrijven. Wil je inschrijven op 20 juni, dan komt er €2,50 extra bij. En tot die tijd kan je het gratis inschrijven. Start en finish, de oude deel.
1: Nee joh, de inschrijf kostte €7,50.
0: Oh, sorry, dat bedoel ik.
1: Maar dat is niet gratis.
0: Het feit dat je het dus inschrijft.
1: Ja.
0: Ja. Oude deel aan de Stationsstraat
1: 125.
0: Ja, het staat tussen 8 uur en 12 uur. Inschrijfkosten zijn inderdaad €7,50. En dat is de 5 kilometer. De 10 kilometer staat tussen 8 en 12. Inschrijfkosten daarvoor zijn
1: €12,50. Ja.
0: Dus en je moet meer lopen en het kost je ook nog meer.
1: Ja, en de volgende is het nog meer.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Staat er tussen 8 uur en 11 uur de 15 kilometer. En dat is €15.
1: Ja.
0: Dan zou je denken, dan zal 25 kilometer wel €25 kosten. Maar dat is dan niet waar.
1: Nee.
0: Maar je begint tussen 7 en 10 uur voor €15. Ja. En dat is allemaal natuurlijk voor het goede doel. Maar we zijn er nog niet.
1: Nee.
0: Want er zijn ook nog diehards die 40 kilometer gaan lopen.
1: Het is een ente.
0: Ja. Ja. Die beginnen om tussen 7 en 9 en de inschrijfkosten zijn ook €15.
1: Zou er ook een tijd zijn dat je binnen moet zijn?
0: Ik denk in het geval dat de opbrengst voor het goede doel is.
1: Ja, dat is voor
0: Duchenne. Dat als je maar betaald hebt, is goed.
1: Dan is goed.
0: En als je niet meer binnenkomt,
1: nou ja, laat maar zitten.
0: Is alleen voor de consumpties misschien.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat denk ik dan.
1: Maar het is wel een heel goed doel.
0: Een goed doel in ieder geval, ja. Dus nou, dan hebben we dat even gehad. Kunnen we verder naar Frankrijk.
1: Laten we dat doen.

0: Hoe is het zo ook alweer?
1: Françoise Hardy.
0: Ja, ja, die bedoel ik. Ja, die, precies die. En dat was met Fleur de la Lune, oftewel Bloem van de Maan.
1: Ach ja.
0: Ach. Ja, we zijn mensen toch vaak aardig tegen elkaar, hè?
1: Ja, dat zo hoort ook.
0: We gaan weer even de gemeente Putten naar extra activiteit in de Week van de Biodiversiteit. Wethouder Bettes Cornelissen van Duurzaamheid ontmoet u woensdag 20 mei graag op landgoed Oldenaller om u rond te leiden over dit eeuwenoude landgoed. Laat u verwonderen door de veelheid aan natuur- en cultuurhistorische plekken. Na deze tour bekijkt u dit landgoed met andere ogen. Krijg je zeker bij het weggaan nog een ogenblik. Een blik met ogen erin.
1: Een blik met ogen krijg je.
0: Ja. Rondleiding is van 7 tot half 9.
1: 's avonds.
0: Ja, en dat is een bericht van de gemeente Putten. Dus ja. Even naar de website en dan kan je er alles over vinden. Goed, hebben we dat in ieder geval genoemd. En dan terrassen krijgen meer ruimte, maar Putten blijft wel Putten.
1: Oké, dus dat wil zeggen dat op zondag de winkels gesloten blijven.
0: Dat denk ik.
1: Ja, toch?
0: De nieuwe conceptregels moeten het makkelijk maken om in het centrum gezellig te maken. Maar achter die terrasstoelen schuilt meteen de bekende Putterse discussie. Meer levendigheid of vasthouden juist aan wet en rust en regels? Ja. Ja, dat is ook weer half bakken dan allemaal, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Wel meer terrassen, maar je moet je wel aan de oude regels houden.
1: Ja, dus dat wil zeggen... Om het...
0: Geen vergunning als je aan de regels voldoet. Huh?
1: Huh?
0: Dus als je,
1: als je het doet zoals het hoort, dan krijg je geen vergunning.
0: Ja, dan heb je dat schaam niet hoor. Ja, is inderdaad... als je je houdt aan de zaken, dan hoef je geen vergunning meer aan te vragen.
1: Dan hoef je in veel geen vergunning meer aan te vragen. Oh, die had je dus al waarschijnlijk.
0: Ja, precies. En weer ruimte voor... ik heb nog een persbericht van de gemeente zelf. Dat zullen we dadelijk eens even doorbladeren.
1: Ja, want eens even kijken hoe dat zit.
0: Ja, hoe ze dat nou precies bedoelen. Dan gaan we 2 verzoekjes achter elkaar er doorheen jassen.
1: Ja.
0: Eentje van John Zutekouw en eentje van Erik Ras. En een andere Erik heet jou ook nog even welkom. Ik weet niet precies welke Erik dat is. Maar die heet jou ook welkom.
1: Nou, fijn, dankjewel voor de lovende woorden.
0: Nou, daar gaan we.

0: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
3: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
2: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
4: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
2: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog kort in de file staan op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Blaricum is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Baarn nog wel een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En inmiddels aanbeland in het vierde uur van de Wereld door Wekker. Gaat we snel uit race? Of
1: ja, het vliegt er weer doorheen.
0: Ja, het kon ook zijn na 4 maanden en je denkt, jee, wat duurt dat lang. zou zomaar kunnen hoor.
1: Ja, zou zo kunnen. Ja.
0: Goed, we gaan dadelijk weer even de regio in. Maar we gaan eerst nog even een plaatje van jou draaien. En dat gaat over het centrum van Putten.
1: Ja, zeker.
0: Downtown.
1: Downtown, ja.

0: Zo, downtown Putten. En dan hebben we het natuurlijk over het centrum.
1: Ja, dat is ook van alles aan de hand, hè?
0: Ja, Kassabon bewaren loont weer in Putten. Winkeliers pakken uit met prijzen. Weet jij hoe dat werkt?
1: Ja. Moet ik het even voorlezen?
0: Ja, dat doe maar.
1: De kassabonnenactie van winkelcentrum Putten is terug. We zijn al 2 weken onderweg en de hele maand mei kunnen bezoekers hun kassabon inleveren bij VVV Putten en daarmee kans maken op weekprijzen en grote hoofdprijzen. Met de actie wil winkelcentrum Putten bezoekers op een leuke manier betrekken bij het lokale winkelen. Wie in mei iets koopt bij de Puttense winkels, kan de kassabon bewaren en inleveren bij VVV Putten. En daarmee doe je automatisch mee aan de trekkingen. Het mooie aan deze actie is dat het niet alleen om prijzen draait. Het is ook een steuntje in de rug voor de ondernemers in het centrum. Van kledingwinkel tot bakker, van opticien tot speciaalzaak. Putten heeft veel ondernemers die klaarstaan voor het dorp. En eerlijk is eerlijk, we houden van alle ondernemers in Putten. Groot of klein, nieuw of vertrouwd. Ze zorgen voor leven in het dorp. In mei wordt iedere vrijdag een weekprijs verloot. De winnaars worden bekendgemaakt via de website en social media kanalen van winkelcentrum Putten. De prijswinnaars krijgen daarnaast persoonlijk bericht. Nou, leuk toch?
0: Doe jij daar nou mee?
1: Ik wel.
0: Ja, tuurlijk wel. Ja, oké.
1: Ik wil wat winnen.
0: Ja, nee.
1: hebben.
0: Snap ik helemaal. Dus wat dat betreft. Hebben, dat is ook
1: hebben,
0: wel een beetje...
1: Hebben, dat zit in onze aard, hè?
0: Ja. Nee. Nou, dat was er ook een... Dat doen we dadelijk.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik kan wel de doorjassen, maar we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 berichten. En nog bijna 2 uur, dus... Ja, dus dan kom je eerst wel even weer een muziekje erdoor.
1: Ja, dat lijkt me ook gezellig.
0: Ja, en dan hebben we het over winkelen in Putten. De zondag is nog steeds gesloten in Putten.
1: Ja, dat is... En dat zal wel zo blijven, denk ik.
0: Nou, dan past dit nummer wel. Het zondagskind.
1: Ja.

0: Frank Boeijen was dat met het Zondagskind.
1: Ja.
0: Ja, en dan zondag dus. Het is altijd maar weer afwachten hoe de zondag verloopt. Hè?
1: Ja, zo is dat ook.
0: Er was een poging tot inbraak aan de Beekweg. Ja. Weet jij überhaupt waar de Beekweg ligt?
1: Nee, ja, dat is in het buitengebied, maar het is al op 5 mei geweest.
0: Oh, 5 mei, ja. Oh jee.
1: En ze hebben, de buurtonderzoek heeft niks opgeleverd.
0: Nee.
1: Dus de politie vraagt, als je iets nog verdachts gezien of gehoord hebt, even melden. En, maar je moet ook altijd opletten dat als je mensen of iets ziet wat niet in de haak is, mensen die dus, of iemand die s'avonds aan auto's loopt te trekken en zo, weet je, proberen of de deuren open zijn. En dan moet je toch even attent zijn en de politie bellen.
0: Ja, blijf dus alert met z'n allen.
1: Ja, met z'n allen.
0: En dan voorkom je van alles.
1: Ja.
0: Ja, zo was ik op een gegeven moment hartstikke alert, want bij de kruidentuin, daar staan van die bankjes.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dan werd het mooi weer.
1: Ja.
0: En dan willen oude mensen.
1: Die gaan daar zitten.
0: Die willen daar gaan zitten. Maar omdat er ook hangjeugd rondhangt.
1: Ja, die hangt er ook.
0: Hebben ze de bankjes weggehaald?
1: Nou ja.
0: Terwijl die jeugd die gaat er gewoon hangen. Die hebben geen bankjes nodig.
1: Nee, die hangen gewoon.
0: Ja, en de ouderen die kunnen niet meer zitten.
1: Die kunnen niet meer zitten. Dat vind ik onzin.
0: Ja, vind ik ook een raar verhaal.
1: Ja, ik ook. Want dan, dan zeggen ze natuurlijk, ja, dan geven we niet de gelegenheid om daar iets uit te vragen.
0: Ja, precies.
1: Maar dat vind ik een beetje onzin.
0: Nou, als je kijkt dus op een gegeven moment van wat voor overlast verzorgen die hangjongeren. Ja, geen dus, hè?
1: Nee. Dus
0: je hoort ze niet. Nee, je moet echt gaan kijken om ze te zien überhaupt.
1: Ze zijn er, maar dat is
0: en,
1: het dan ook.
0: Precies, maar ik geloof dat tegenwoordig overlast en het weten dat.
1: Ja.
0: Dat nog wel een beetje verward wordt door sommige mensen. Ja. Oh, ik weet, ik ga de politie bellen, ze zitten er weer. Ja, maar heb je er last van? Nee.
1: Nee.
0: Maar ze zitten er wel, ja, en?
1: Nou, en? Ja, dat is ook zo.
0: Stel dat in de jongerenwijken, dus zeg maar de jongerenwijken, dat daar oudjes gaan zitten hangen.
1: Ja.
0: S'avonds om lekker buiten in het zonnetje even een sigaartje te knappen of wat dan ook. En je belt elke keer, ze zitten er weer.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: En dan zegt de politie, het probleem is bij ons bekend.
0: Ja.
1: Maar verder doen ze er niks mee.
0: Nee, maar dat is nog gelul, hè? Want er is geen probleem.
1: Nee, er is geen probleem.
0: Het probleem is gewoon dat daar mensen zitten.
1: Ja.
0: Maar daar is de plek voor bedoeld.
1: Ja, hè?
0: Ja, alleen het punt is tegenwoordig.
1: Maar het wordt allemaal negatief uitgelegd.
0: Ja, ze creëren zitplaatsen en vervolgens zeggen van ja, nee. Maar het is niet bedoeld dat iedereen daar gaat zitten.
1: Nee.
0: Ja, jij niet en jou mag ik niet. Jij mag er ook niet zitten. En zo gaat het tegenwoordig.
1: Ja, dat is helemaal niet leuk.
0: Nee.
1: Nee. Daarom.
0: En
1: vooral ouderen die zijn, als ze een eentje gelopen hebben, wel blij met een bankje dat ze even kunnen zitten.
0: Nou, precies.
1: Toch?
0: En hebben we dan ook nog positief bericht uit Putten? Ja.
1: Ja.
0: Roodweer 58 heeft gestunt tegen de kampioen en blijft vierde klasse.
1: Zo, willen we dus even een feestje bouwen?
0: Ja, met 3-1 gewonnen van kampioen WAVV.
1: Nou.
0: Ja, die kampioen heeft natuurlijk gedacht van,
1: dat doen we wel even.
0: We zijn toch wel kampioen, hoeven ons ook niet meer, zoek het maar uit.
1: Ja.
0: En voor de mensen die graag op een bankje willen zitten in de kruidentuin, sunshine en whisky.
1: Ja, het is toch lekker?
0: Ja, lekker man.
1: Nou, heerlijk.

0: Nou, dat klinkt wel lekker aandoenlijk, sunshine en whisky.
1: Ja, lekker toch?
0: Ik heb een keer whisky gedronken en daar ben ik zo dronken van geworden.
1: Ja.
0: En dan zei ze altijd, ja, daar kreeg ik een kater van. Dat zou best kloppen, maar je wordt er wel heel erg dronken van.
1: Heel erg dronken.
0: Ik stapte op de fiets aan de ene kant en viel aan de andere kant weer af.
1: Nee, ik heb het nog nooit geproefd, dus ik weet het niet.
0: Het is eigenlijk helemaal niet lekker.
1: Niet.
0: En de dag erop, je hebt er geen kater van, als het onversneden is tenminste.
1: Ja.
0: Maar je poriën stinken gewoon een whisky.
1: Hebba.
0: Ja, dus nee. Één grote whisky leuze lucht mee.
1: Nee,
0: dan.
1: Nee, dat moet je dus niet meer doen. Nee, heb je ook niet, nooit meer gedaan?
0: Nee. Ze hebben me met vier man naar binnen gedragen die in de avond zat.
1: Verschrikkelijk.
0: En dan lig je daar een beetje te apengapen en iedereen staat om je heen te feesten.
1: Ja.
0: Alsof het een begrafenis is.
1: Ja, een begrafenis kan heel gezellig zijn.
0: Ja, daar werk ik.
1: Na afloop.
0: Ja. Volg jij het programma Over Mijn Lijk?
1: Nee.
0: Oh. Nee. Want daar is dus iemand die doet een prematie.
1: Prematie?
0: Ja, dat is een crematie terwijl ze nog leeft.
1: Oké.
0: Okay. Behalve dan het laatste, hè. De oven gaat niet aan. Maar ze zegt, ja, dan gaat iedereen mooie woorden staan te spreken. En dan ben ik er niet bij, want ik ben dus dood als een pier. Ik wil dat graag meemaken. Ja. Dan denk ik, ja, maar als iedereen weet, hé, daar zit ze, dan gaan ze geen lulverhaal vertellen.
1: Nee, dat is niet zo.
0: Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Nou, wordt er een keer even positief over je gepraat. Mm. En dan maak je dat zelf niet mee.
1: Nee, dat zou wel jammer zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, oké.
0: Okay. Ja,
1: ja, het is niet anders. Nee, ik volg niet alles hoor. Ik bedoel, sommige dingen, dan denk ik, nou, laat maar zitten. Hoeft
0: maar wat is iets waar je voor thuis blijft? Wat je weet je volgt?
1: De Tudors.
0: De Tudors?
1: Ja. Op maandagavond, dat is over die koning Henry de VIII of zo uit Engeland.
0: Ja.
1: En die heeft dus heel veel vrouwen om zeep geholpen en al dat soort dingen meer. Maar dat hele, ik heb dat vanaf het begin gevolgd. En,
0: hij
1: wil zo nodig een zoon. En bij al die vrouwen krijgt hij alleen maar een
0: dochter. En dan helpt hij ze weer om zeep.
1: Ja, want dat deugt niet. En nou ja, de intriges en nou, verschrikkelijk. Maar het begint om 8:30 en het duurt tot 11:00. Maar ik mis er geen seconde van.
0: Elke maandag?
1: Elke maandag, ja.
0: 2:30?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus het is, ja, maar er zit wel reclame tussenin natuurlijk.
0: Ja,
1: het nodige. Maar ik vind het wel heel spannend, ja.
0: En dan zit daar daartussen ook, hoe vermoord ik mijn vrouw? Een beetje reclame.
1: Dat kan je wel zo tussen de regels door bekijken hoe ze dat doen.
0: Het is weer bijzonder. De eerste zin, je kijkt al naar de toeren. Ja, die helpt zijn vrouw om zeep.
1: Oh.
0: Dus dan denk ik van ja, als je dat zo zegt.
1: Dat is ook wel leuk, ja.
0: Ja, maar nee, dat klinkt een beetje
1: Tudors,
0: alsof je zelf ook moord
1: is. Ja. En ja, allerhande rottigheid natuurlijk. En intriges. En mensen die, dat je denkt, bisschoppen die niet deugen. En,
0: oh ja. Dat is niet veranderd, hè. Ja,
1: en dan hebben ze dus ook, ze waren van oorsprong katholiek. Maar ze herkenden de paus niet meer. En dan gaan ze dus een eigen geloof oprichten. En dan is die koning is dan de baas. Nou, dat is nog, hè.
0: Ja, Anglicaanse kerk. Ja.
1: Dus, nee, ik vind het wel. Ik vind het een hele goede serie.
0: Ja. Welke zender is dat dan? Welke zender?
1: RTL 8.
0: RTL 8, ja, zit daar ook.
1: Ja, 10 moet je dan aantrekken, tenminste op mijn televisie. En dan krijg je 8.
0: Oh ja.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Oh, nou snap ik ook hoe die telefoon van jou werkte.
1: Ja, daar wel.
0: Met je sms.
1: Maar in ieder geval, dat is een serie waar ik voor thuis zou blijven.
0: Ja, ja, nou ja, je
1: maar op maandagavond.
0: Maar 2,5 uur per aflevering. Hoe lang draait hij al, die serie?
1: Nou, ik denk dat ze aan de derde serie bezig zijn.
0: Derde seizoen, ja?
1: Ja. Ja.
0: Zo lang?
1: Ja, ja.
0: Wow, dat zijn nogal afleveringen.
1: Ja, ik bedoel, die koning die is natuurlijk, begint jong ook, als de koning wordt.
0: Ja.
1: En dan krijgt hij kinderen. En je ziet die kinderen opgroeien. En, en al die hofdames waar die het mee doet. En nou ja, goed.
0: Max TV, een beetje Slow TV. Je ziet ze echt opgroeien.
1: Ja. Maar ik vind het een goede serie. Maar het kan zijn dat iemand anders er anders over denkt.
0: Ja, nou ja, dan moet je hem wel eerst gezien hebben. Ik ken hem niet, dus
1: nee,
0: ik weet. Maar die hebben toch allemaal van dit is zo'n kostuumdrama.
1: Ja, dat is ook een kostuumdrama.
0: Ja, daar word ik nooit zo enthousiast van.
1: Oh nee joh, dat is prachtig. Zoals als je zo ziet hoe dat eruit ziet allemaal.
0: Ja.
1: En die haren van die dames ook, hoe dat ze gekapt zijn en gedaan. Ja. Oh ja.
0: Dat is beter, er is niks bij zeker.
1: Nee, echt niet. Nee. Die leeft de hele leven al met hetzelfde kapsel, of niet?
0: Ja, volgens mij wel. Ja.
1: Zou dat ook een pruik zijn?
0: Oh, dat zou me ook niks verbazen. Nee. Maar nee, dat lijkt me niet iemand van de pruik. Nee. Maar goed, ja, je weet het niet.
1: Je weet het niet, nee.

0: Ja, en dan hadden wij gisteren nu ook een mopper op de verkenner. Ja, dat was in, hoe heet het, in Ermelo al zo. Het is wel grappig, hè, dat als het niet uitpakt zoals men verwacht, dan is het niet goed.
1: Nee.
0: En dat is ook logisch. De winst van gemeentebelang, maar nagaan, hebben 9 stemmen gekregen.
1: Mm-hmm.
0: 9 zetels. De eerstvolgende heeft er 4.
1: Ja.
0: En dan vinden ze het raar dat de gesprekken met gemeentebelangen zijn begonnen.
1: Waarom is dat raar?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Ja, dat vraag ik
0: maar
1: me
0: dat heeft alles met te maken met het verleden.
1: Ja,
0: en dat zie je in Ermelo ook. Er zijn verschillen kleiner. En dan worden partijen die bijna even groot zijn, worden niet benaderd. En dat bleek in Ermelo, hebben ze het er al over, dat het voordat überhaupt de verkenner begonnen, dat het eindelijk al rond was.
1: Ja, ja.
0: Maar dat hebben ze 8 jaar geleden ook geflikt daar in Ermelo. Dus in Putten hebben ze de overlegging gevoerd. En op het moment dat duidelijk was wie er in het overleg ging, hebben ze een verkenner aangezocht. En denk ik, ja, volgens mij ook een omgekeerde wereld.
1: Ja.
0: Maar
1: het is wel politiek, hè?
0: Ja, nou, en dat snap ik dus niet. Hè. Ze balen allemaal dat de politieke vertrouwen in Nederland zo laag is. En ze blijven maar verkuntjes flikken.
1: Ja, maar dat is toch... Ik bedoel, op een zeker ogenblik... Denk je niet dat wij met z'n allen... een zeker ogenblik iedereen naar huis moeten sturen... die daar mee te maken heeft? Ja, dat kunnen we niet, maar het zou wel een idee zijn dat
0: dat
1: kon.
0: Dat is het punt. Wij kunnen helemaal niks.
1: Nee.
0: Wij kunnen mogen alleen... stemmen en ze roepen ons op... En als we gestemd hebben, doen ze precies wat ze zelf zin hebben.
1: Dan doen ze gewoon wat ze zelf willen. En dat is niet wat je bedoelde.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar ja, goed, dat gaat ook weer niet. Want als jij op Pietje stelt en de rest zelf een klaasje, je kan niet allemaal aan de macht. Dus daar hebben we daar afspraken over, de meerderheid. Nou ja, en de meerderheid, daar zijn... Is, ik heb altijd gedacht naar een meerderheid. Dat betekent dat je meer mensen hebt die een meerderheid hebben.
1: Ja.
0: Dus dat, zeg maar, de meerderheid een grotere groep is dan de minderheid. Maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo.
1: Nee man, het is gewoon zoals mijn pet, zoals mijn pet staat. He?
0: Ik ga je een rekensommetje geven hoe je met een minderheid een meerderheid krijgt. Nou, stel je hebt 100 mensen.
1: Ja.
0: En we zetten ze allemaal op het terras, want iedereen wil wel wat drinken.
1: Ja.
0: Dan maken we 20 tafels van 5 mensen.
1: 5 mensen, ja.
0: Op elke tafel vragen we, wil je bier of wil je wijn? Ja? Dus op het moment dat er op een tafel van 5 3 mensen vragen, ik wil wijn, dan heb je meerderheid.
1: Dan heb je meerderheid, ja.
0: Als je dan al die tafels bij elkaar optelt, hoeveel van de 20 tafels moet je, hoeveel tafels moet je dan hebben met 3? Om een meerderheid te krijgen. 11.
1: Ja.
0: Als 11 van de 20 tafels namen, dan zijn er 9 tafels niet.
1: Nee, ja.
0: Dus dan heb je met 11 tafels van 3 personen...
1: Heb je een meerderheid.
0: Heb je meerderheid. Ja. Dus met 33 van de 100 heb je meerderheid. Welkom in de politiek. En zo doen ze dat.
1: Zo doen ze.
0: Stelletje boefjes.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je wat het is? Op een zeker ogenblik wordt iedereen weer naar huis gestuurd. En dan dus in de, want dat er in Den Haag zit, dat blijft volgens mij ook niet bestaan. En dan gaan we weer stemmen en we trappen er weer in.
0: Ja. Ja, nou ja.
1: Want wij vinden dan dat we nodig moeten stemmen, want anders kan je niet meepraten.
0: Ja,
1: niet,
0: maar dat is ook geweldig.
1: Maar dat is, ja. Maar vroeger was het zo, als je niet stemde, dan ging je stem naar de grootste partij. Maar dat is ook niet meer.
0: Als je nu op ultra-links stemt, mag je niet meepraten omdat je ultra-links bent.
1: Ja.
0: Als je op ultra-rechts stemt, mag je niet meepraten omdat je ultra-rechts bent. Ja. En als je niet gaat stemmen, mag je ook niet meepraten.
1: Nee.
0: Kortom. Je mag alleen maar meepraten als je op een veilige middenpartij. Ja, daar gaat er
1: helemaal niet meer over. Nou, daar gaat het toch niet meer over.
0: Man, nee. We gaan een plaatje draaien.
1: Laten we dat maar.

0: Zo, maak het licht uit.
1: Nou, laat het maar aan, hè.
0: Nou, dat was wel heel toevallig, want zoals het nu is, is het hier altijd. Maar vanmorgen kwam ik hier, was hier volop licht. Dus heel toevallig.
1: Oh.
0: Dat ik dacht, hé, maak het licht uit.
1: Maak het licht uit. Ja, oké. Okay.
0: Dus ja, zo zie je maar weer dingen toch altijd maar samenvallen. Hè?
1: Ja, dat is niks nieuws onder de zon.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dan eens even kijken. Koos die zegt, weet je wat het is? Zet er meer bankjes neer, maar weet je wat het is? En dan zeg ik, nee, maar dat antwoord moet nog komen.
1: Oké.
0: Okay. Doe je nog aan de hemelse 100?
1: Wat is dat dan?
0: Oh, dat is morgen. Morgen is hemelvaartdag en dan doe ik meestal de hemelse 100.
1: Ja, maar je bent er morgen niet.
0: Ik ben er morgen niet. Nee, Erik, ik heb dringend behoefte aan rust.
1: Oké.
0: Okay. En dan en zulke dingen, want ik zit al een poos niet lekker in mijn vel. Dus ik ben morgen een dagje vrij.
1: Dat is toch ook wel lekker dan?
0: Nou, dat hoop ik. Ik bedoel, uiteindelijk ben je het helemaal niet meer gewend. Hè.
1: Nee, dus dat is waar. Maar ik bedoel, er zit geen druk op. Morgen hoeft er niks. En dat is ook wel lekker.
0: Nee, maar kijk, als je altijd dat soort dingen wel doet, dan is het eindelijk, je laat wat na.
1: Ja.
0: Dus je krijgt er ook wel weer een
1: leeg gevoel.
0: Ja, of een zo van, ja, eigenlijk had ik, weet je wel, dus dat. Maar,
1: nee, maar het is hemelvaart en je mag vrijdag weer.
0: Ja.
1: En zaterdag en zondag hoef je ook niet.
0: Nee, dat... Nee,
1: is toch ook lekker?
0: Ja, zaterdag en zondag, maar daar ben ik dan weer gewend. Sterker, bedoel, dan sta ik ook op dezelfde tijd op. Dan ben ik ook minstens om 5:30 er al uit.
1: Ja, maar ja, dat ben je erin, gewend. Het zit hier in je ritme.
0: Dus morgen uitslapen, dat zit er waarschijnlijk niet bij.
1: Maar je weet maar nooit.
0: Je weet het niet, hè? Voor hetzelfde
1: geld
0: gaat de wekker is het vrijdag. Heb ik de hele donderdag doorgeslapen.
1: Ja.
0: En Koos, die zegt ook... heel simpel, zet meer bankjes neer, want weet je wat het is? Nee, het is meer water dan vis.
1: Ja, dat ruimt goed.
0: Ja. Zo, ja. Goed. Nee, maar nu we het daar toch over hebben dan. Dus morgen, ik heb een programmaatje uitgezocht. Ik geloof dat het eerste uur snoesnummers zijn.
1: Okay.
0: Het tweede uur is...
1: Weet je het niet? Weet je het niet meer? Je hebt wel wat bedacht.
0: Ja, er is wat bedacht. Het derde uur is allemaal kleinkunstmuziek.
1: Oh.
0: Het laatste uur is... het tweede uur is alle 13 dood. Dus het zijn allemaal muzikanten. En het laatste uur is, herinnert u zich deze nog?
1: Oh ja.
0: En we gaan nog een uurtje soul doen. Dat is een beetje de planning morgen.
1: Oh, dus je hebt het programma wel voor elkaar al?
0: Ja, nou ja, ik heb gewoon wat programma's die we nog in het archief hadden staan. Non-stop programma's, dat wel. Er wordt niet bij gekletst, maar wel met thema's. Zeg maar.
1: Nou, maar dat is toch ook weer
0: leuk. Ja, daarom dus.
1: Dus misschien vinden mensen het wel zo interessant.
0: Dat ik nooit meer terug hoef te komen.
1: Nee. dat wou ik nou net niet zeggen. Maar dat je dat nog vaker doet, zo'n programma maken.
0: Ja. Nou, ik heb dit niet gemaakt hoor, ik heb het gewoon uitgezocht.
1: Nou ja, dat is toch hetzelfde.
0: Ja.
1: Kijk, iedereen die een muziekprogramma maakt of wat dan ook, die heeft het ergens uitgezocht.
0: Ja, maar dit is ooit door anderen gemaakt.
1: Nee, oké.
0: Ik heb gewoon
1: je hebt het gepikt.
0: Ik heb het gewoon gepikt.
1: Oké, dan moet...
0: Ja.
1: Nou, als het een goed programma is, dan kan je het beter stelen. Hè?
0: Ja, beter gejat dan slecht geschreven.
1: Ja, dat zoiets bestaat toch?
0: Ja. Het meer water dan vis.
1: Meer water dan vis, oké.
0: Nou, dan gaan we naar een verzoekje van John Zutekau.
1: Ja.
0: She Don't Stay Alone.

0: Zo, Larry Dalton was dat volgens mij zo uit mijn hoofd. Nee, Eddie Dalton.
1: Eddie Dalton, ja.
0: Nou, eens even kijken. Long. 7 minuten en 27 hebben we nog. Een persoon gewond na een steekincident bij AZC in Harderwijk.
1: Zo, is het weer zo?
0: Ja, het is weer zover hoor.
1: Ja.
0: Twee stuks groente, twee stuks fruit en een steekpartij per dag. De nieuwe schijf van 5.
1: Ja, dat houdt het spannend.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Bij het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft dinsdagavond rond 7:30 een steekincident plaatsgevonden. Meerdere ambulances en diverse politieeenheden kwamen met spoed te plaatsen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze werd later afgemeld. Bij het incident raakte een persoon gewond. Slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.
1: Waarom zou dat nou gebeurd zijn? Zouden ze het niet eens met elkaar geweest zijn?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, jij weet het ook niet. Ik weet het ook niet.
0: Ja.
1: Maar ja, het ziekenhuis is er weer goed mee.
0: Ja, en met die traumahelikopters zit ik ook altijd af te vragen. Die worden dan opgeroepen,
1: ja, en dan
0: maar later weer afgebeld.
1: Ja, dan worden ze weer...
0: Wel heel lang onderweg, want anders kan je ze niet afbellen.
1: Nee, daarom.
0: Dus eigenlijk heeft zo'n traumahelikopter helemaal geen zin, want die komen altijd als laatste schijnbaar.
1: Die komen te laat, altijd.
0: Ik dacht dat die juist waren om lekker snel te zijn, traumahelikopters.
1: Maar waar halen ze die vandaan? Want ik dacht dat er op het Sint-Jansdal ook een landingsplek was op het dak.
0: Is dat zo?
1: Volgens mij wel. Heb ik wel eens gelezen ooit.
0: Oh.
1: Dus, maar ja. waar moeten ze dan vandaan komen? Ook vanaf Harderwijk? Vanaf het platform van de helikopter?
0: Dan zou je denken, zet er dan ook maar één neer in Harderwijk.
1: Ja, maar dat vraag ik me dan af of dat zo is. Ja, misschien weet iemand dat.
0: Van ver weg, van Utrecht of Amsterdam Zwolle.
1: Weet het ook niet. Maar iemand weet het.
0: Waar komen de traumahelikopters vandaan?
1: Ja.
0: En dan niet zo flauw zeggen, ga naar Ooievaar.
1: Nou, dus dat is flauw. Niet. Nee, maar ik bedoel, want als ze dus mensen meenemen naar een ziekenhuis, moeten ze bij dat ziekenhuis ook kunnen landen. En ik heb ooit gehoord of gelezen of gedaan, weet ik, dat er op het dak van het Sint-Jansdal een landingsplek is.
0: Maar het zou ook kunnen zijn dat ze een traumahelikopter hebben, omdat ze al weten, we moeten naar Utrecht, Groningen, Amsterdam.
1: Ja, dat zou ook
0: dus,
1: kunnen.
0: Dus uiteindelijk moet die sneller zijn dan de ambulance.
1: Ja.
0: Maar ja, het duurt altijd wel wat langer voordat hij er is. Maar goed, wie weet het hoe het precies zit.
1: Wie weet het nou precies? Welke helikopterpiloot kan ons uit de brand helpen?
0: Hoe zit dat nou precies?
1: Ja, dat willen we weten.
0: En klopt het inderdaad, als het te koud wordt in de helikopter, wordt dan de ventilator uitgezet? Dat willen we dan nog gelijk even weten. Nou, dat.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N340 van Ommen naar Zwolle tussen de afrit Dalfsen en industrieterrein Hessepoort. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, toen Jan Ween nog moest bijklussen. Had die vakantiewerk, deed hij dit soort dingen.
1: Oh ja.
0: Ja, de music dance boxer. Box dancer.
1: Ik vond het wel een lekker leuk.
0: Lekker vrolijk dingetje wel. Ja, precies. Ik denk, laten we eens even lekker vrolijk doen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En we worden op onze wensen bediend, Therese.
1: Helemaal goed, ja.
0: Want, kijk eens wat er binnen is gekomen.
1: Wat is er binnen gekomen?
0: Nou, de boosdoeners van gisteren.
1: Oh.
0: Vanwege de rellen gisteren bij een noodopvang in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 zijn onder de 18 en geen van 3 komt uit Loosdrecht.
1: Zie, daar hebben we het al. Ja.
0: Er kwamen 100 mensen af op een betoging bij de noodopvang, waar die dag de eerste 15 asielzoekers waren aangekomen. Halverwege de avond gooiden relschoppers vuurwerk en fakkels naar het pand, waardoor een felle brand in de struiken ontstond. Een man van 28 uit Huizen wordt van de brandstichting verdacht. Hmm. Een verdachte uit Kortehoef zou geweld tegen de politie en een journalist hebben gebruikt. En de derde verdachte uit Amersfoort zou stenen en fakkels hebben gegooid.
1: Zou Alexander het zijn? Toch eens laten we dat gaan vragen.
0: Ja, moet toch eens even vragen. Maar hij is wel een heel klein mannetje. Dus
1: ja,
0: ik denk ook niet dat hij...
1: Nee, en hij is niet van het harde werk. Nee, dat doet hij niet.
0: Nee, dus nee. Neem maar uit.

0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nee, maar zo groot is het verschil toch niet? Nou. Dat jij bijna de moeder kan zijn.
1: Nou.
0: Kijk, mijn moeder was vorige week zou die jarig zijn geweest. Die zou 92 geworden zijn. Ja. En dan denk ik van nou, dan zou jij mijn moeder geweest kunnen zijn. Het verschil. Maar Alexander is toch...
1: 73 of zo is
0: hij geworden. Ja, 10 ouder dan ik, denk ik.
1: Ja, hij is 10 jaar ouder als jij.
0: Ja, nou, dus dan nou, ja, theoretisch.
1: Nou, het zou in principe gekund hebben, maar...
0: Oh ja, natuurlijk wel. Nee, ja. Ik zit te denken, dat was je 14, maar ik maak het telfout.
1: Nee.
0: Ja, het had gekund.
1: Het had gekund, ja.
0: Zo,
1: hé. Maar het is maar goed van niet, hè.
0: Nou, snap ik waarom dat iedereen zegt, Tree is de moeder van de omroep.
1: Ook dat nog. Nee, ja. Dat is gewoon omdat ik er al zo lang bij ben.
0: Ja, van het begin
1: van. Ja, van ja. De tweede dag. De eerste dag deed Jan Brouwer het, die openingsavond. En de andere dag was ik aan de beurt.
0: Ja. Dat is ook alweer bijna 30 jaar geleden.
1: Ja, en dan, als je dan rekent dat ik was helemaal niet nerveus of zo. En toen kwam Jan van Domseler. Kwam voor de uitzending met een mooi boeket bloemen voor me.
0: En toen
1: kreeg ik de zenuwen.
0: Toen kreeg je de zenuwen.
1: Ja. Maar ja, het ging ook wel weer gauw over.
0: Was die Jan van Domsen destijds ook al zo'n grapjas?
1: Ja, die was heel, heel leuk. Ja,
0: die was altijd als verslaggever.
1: Ja.
0: Iedereen wilde Jan van Domsen.
1: Ja, dat was ik zo altijd. Ja.
0: Als Jan van Domsen verslaggever was, dan vond de ploeg het niet eens erg om met 10-0 te verliezen.
1: Nee, hè?
0: Nee,
1: dat was een hele, hele... sympathieke vent. En heel leuk was die.
0: Ja, in het begin toen van mijn periode hier, zeg maar in de jaren 2012 tot 2014, 15, kwam die elke ochtend nog wel even aanschuiven. Ja. Of één keer in de week hier.
1: Ja, zoiets, ja.
0: En dat was altijd wel lachen, maar ja.
1: Want hij deed voor mij op zaterdag, ging die naar Ronnie Regeling op de fiets.
0: Ja.
1: Ging die heen en dan ging die een opname maken.
0: Ja.
1: En dan kwam die terug met de opname. Ja.
0: Ja.
1: Nu gaat het rechtstreeks, maar dat was toen niet natuurlijk.
0: Ja, het is gewoon op bellen.
1: Ja, even bellen, maar dat was toen nog niet. Nee,
0: jullie deden toen nog alles met de tamtam, hè?
1: Ja, alles met de tamtam. En overal gingen we naartoe.
0: Ja.
1: Ook dat.
0: Dat nog.
1: Ja, en we hadden een aantal verslaggevers die de wei in gingen met sport. Op zaterdagmiddag. Dus het was ook leuk, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, het is allemaal anders geworden.
0: Ja. Wat niet anders is geworden, is dat we nu nummer 9 van de 10 van Therese gaan draaien.
1: Zo.

0: Zo, Bobby V, Rubber Ball. Ik ken hem helemaal niet, joh.
1: Ik ook niet, maar hij stond in mijn verzameling. Dus
0: hij stond gewoon bij jou in de kast.
1: Ik denk, ja, stond bij mij, Bobby V stond bij mij in de kast. Ik zei, kom er maar even uit, joh.
0: Ja.
1: Dus, en dat vandaar dat hij hier is.
0: Uit die tijd ken ik wel Bobby Vinton.
1: Ja, die heb ik ook. Ja, die heb ik ook in de kast staan.
0: Ja, toen dacht ik.
1: Ik heb een heleboel bobbies in de kast.
0: Oh, stikte van de bobbies.
1: Stikte van de bobbies.
0: En dan moet je in Londen gaan wonen, hè?
1: Ja.
0: En daar
1: ja,
0: hebben ze een heleboel bobbies.
1: Ja, dan. Ach ja.
0: Eens even kijken. Zaterdag 30 mei, kofferbakverkoop bij het Verus Ros.
1: Dat is die paardentoestand, of niet?
0: Ja, dat is een paardentoestand.
1: Ja.
0: Het gezellige kofferbakverkoop aan de Verzandlaan 8 in Ermelo. Iedereen is welkom tussen 10 en 4. Ja, wat ik me afvraag, is er dan zoveel vraag naar kofferbakken?
1: Ja, hè?
0: En wat kost zo'n kofferbak tegenwoordig?
1: Een kofferbak zou je niet weten. Ik heb ook een kofferbak.
0: Ja, ik heb er ook één. Dus ja. ik denk dan volgens mij heeft iedereen toch wel een eigen kofferbak.
1: Ja.
0: En dan toch nog een kofferbak verkopen.
1: Ja, en verkopen ze die kofferbakken dan?
0: Ja, ja, ja, denk ja, ik dat, wel. Want anders had het wel een voetbalverkoop of een tweedehands verkoop. Nee,
1: ja,
0: het is een kofferbak verkoop.
1: Een kofferbak, ja.
0: Ja.
1: En dit gaat allemaal over paardenspullen.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Ja. Dus.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we naar de dierenambulance.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Als we een paard hebben. Die zoekt betrokken vrijwilligers die één nacht per week beschikbaar zijn. Oproepbasis voor noodoproepen.
1: Oh.
0: Ben jij iemand die zonder twijfel je bed uitkomt om een dier in nood te helpen?
1: Oh, ik dacht dat voor hem. Oh, het is een dierenambulance.
0: Ja, ja. Hey, Trace, maar jij moest toch wakker blijven.
1: Ja,
0: is niet wat dat, voor jou dan?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je gewoon
1: ja,
0: elke nacht oproepbaar bent.
1: Ja, maar ik hoef die ene nacht maar. En ik mag die dag ook geen... Of ik moet minder koffie drinken.
0: Ja.
1: En van die...
0: Oh, dat is ook lastig. En geen koffie drinken en wakker blijven.
1: En wakker blijven. Sorry. Ah man, het is gewoon idioot.
0: Ja, gewoon idioot.
1: Ze weten gewoon niet wat er aan de hand geweest is. En nu gaan ze alles proberen te...
0: Ja, precies.
1: Nog wat verder.
0: Nou. Dan ga je in een eliminatietabel, nou, 14 jaar verder. Dan zeggen ze, nou mevrouw, we zijn erachter. Het was niks.
1: Het was niks. Nee, was... Nu bleek al dat ze het niet konden rijmen wat er aan de hand was. En toen gingen ze me dus... En nu willen ze dan dat ik medische... Ik heb bloedverdunners. En dat moest dan stoppen. En dan moest ik medicijnen innemen tegen epilepsie.
0: Maar wacht even, stoppen met bloedverdunners... Als je bloedverdunners moet hebben, dat zou niet verstandig.
1: Nee, maar dat had volgens nu was dat helemaal niet nodig. Ik vind het zo warrig verhaal.
0: Ja, ja.
1: Dat ik denk van laat ik lekker door mijn gang gaan zoals ik nu
0: doe. Hou me erover op, die hele medische wereld. Ja, het is niet te volgen.
1: Nee,
0: daar.
1: Echt. Ik vind het niet. Wat geeft die tegen epileptische aanvallen? Wat geeft die voor bijwerkingen dan bij mij?
0: Nou, precies. En ze moeten de opnames even luisteren van jou. Ja. Dat klonk niet naar een epileptische aanval.
1: Ja,
0: een epileptische aanval.
1: Nee, omdat ze dus een TIA, dat was het niet. En een beroerte was het ook niet.
0: Maar daar klonk het wel naar. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee, dat was,
1: dat
0: het, dan
1: was
0: niet.
1: Het allemaal nee. niet, want ik heb die foto's zelf gezien. Ja. Je had 5 van die foto's op een scherm.
0: Ja.
1: En ja, ik weet niet wat ik dan wel en niet moest zien. Maar bij dat als er een bloeding was, dan was er dus een donkere vlekken. Als het een TIA was, waren er lichte vlekken. Nou ja, en die waren er niet, want het zag er gewoon gezond uit. Nou ja, en dan dachten ze aan een...
0: Dus je had geen TIA, maar je had 5 dia's.
1: Ik had 5 dia's. Ik bedoel, maar ik vind het helemaal spannend hoor. Maar
0: ik heb ook ergens de term gehoord dat je dan een bacterie gehad zou hebben, waardoor je de spraak kwijtraakte.
1: Die TIA, dat wees op dat die spraak wegviel.
0: Ja.
1: Dat zou kunnen. En wat was er nog meer? Wat ik nog meer, weet ik veel, man. Ik heb weer last van een TIA natuurlijk. Maar het is. De huisarts die kwam bij me na een paar dagen. Die hadden het niet in de gaten dat ik in het ziekenhuis lag of zo, weet ik veel. Maar ik ben er ook maar even geweest. En die zei dat er een aantal mensen in de praktijk geweest waren. Niet alleen bij haar, maar ook bij anderen. Mensen die dus met koorts en hartstikke ziek waren, allerhande rare verschijnselen, en dat de volgende dag over was. Ze zegt, dan zit ik te twijfelen of dat bij jou ook geweest is. Ze zegt, want ik ben in het ziekenhuis gekomen en het bleek dat ik daar hoge koorts had. En dat had ik helemaal niet in de gaten. Dat had ik ook niet getest of zo.
0: Nee.
1: Ik voelde me alleen niet zo lekker, omdat ik zo slecht geslapen had.
0: Ja.
1: Dat was het alleen.
0: Niet te volgen, maar dat is ook het hele punt. Als ik nu de medische molen inga, kom ik de eerste 46 jaar niet meer uit.
1: Nee.
0: En dan, tegen die tijd denk ik wel dat ik dood ben.
1: Ja, nou, ja, ik ook. Ik haal het ook de 46 jaar niet meer. Maar ik bedoel maar dat ze weten het niet.
0: En dan gaan ze alles
1: proberen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze me proberen ze me vol te stoppen met medicijnen die daar ik helemaal niet op zit te wachten.
0: Nee, precies.
1: Dus, nee, uiteindelijk bepaal ik zelf, hè?
0: Nou, precies. En op die manier ben je oud geworden zo oud als je bent.
1: Ja, ja.
0: Dus hou dat vast, hè?
1: Jazeker. Ik ga dus. Nou ja, oké.
0: Dus ik ga jou aanmelden voor die eernacht bij het. bij de dierenambulance.
1: Oh ja, natuurlijk. Maar die ene nacht dan maar eens.
0: Ja, je moet een groot hart hebben en je rustig kunnen handelen wanneer nodig is. Je bent minimaal één nacht per week beschikbaar.
1: Oh ja.
0: Je bent bereikbaar voor spoedoproepen. Je houdt van dieren en helpt graag. Je woont in de regio Ermelo-Harderwijk of Nunspeet. Je kunt zelfstandig en verantwoordelijk handelen. Nou, dat leren we je dan nog wel even.
1: Ja, ja,
0: en je bent in het bezit van rijbewijs B.
1: Ja, ook nog.
0: En dan, wat krijg je voor terug, Trace?
1: Ja, zeg eens.
0: Dankbaar en bijzonder vrijwilligerswerk.
1: Maar dat heb ik nu toch ook al?
0: Ja, maar dat krijg je er dan extra bij.
1: Oh, dan krijg ik nog extra. Nog meer.
0: Een hecht en betrokken team.
1: Oh ja.
0: De kans om echt het verschil te maken voor dieren in nood. Nou, even tussendoor. Dat hecht betrokken team zou wel heel apart zijn. Dat die dezelfde nacht wakker zijn als Trace.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze er zelf ook gaan zitten.
1: Ja, daarom hebben ze mij niet nodig.
0: Jongen. Ja. Mooie, bijzondere en soms onvergetelijke momenten.
1: Ja, dat zou wel. Maar ik ben bang van paarden. Dus ik bedoel, daar heb ik niks mee. En die vind ik zo groot. En ik ben natuurlijk niet zo groot. Dus dat vind ik dan een beetje eng. Maar ik weet niet of ik dan... Je hoeft niet op een paard te rijden. Natuurlijk.
0: Nee, het gaat niet alleen om paarden. Hè?
1: Nee, het is alle soorten.
0: Gewoon alle soorten. Het kan ook een kanarie zijn. Of dan kom je toch aardig in dezelfde grootte.
1: Ja, of een muis.
0: Een muis.
1: Of randjes.
0: Maar als mensen dat willen, dan even een mailtje sturen naar werk@get-busy.nl. Op zijn Engels.
1: En je mag ook busy. Lisa
0: bellen. Lisa mag je ook bellen.
1: Op een 06 nummer.
0: 06.
1: 5190-9386. Ik herhaal 06-5190-9386.
0: Goed.
1: Nou, daar hebben we er toch aardige aandacht aan besteed.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Dan gaan wij naar Passion.

0: Daar hadden we de Flirts. Met Passion.
1: Ja.
0: En dan de lancering van het boek Op Handen is een ode aan de mensen achter de zorg. Gistermiddag is het boek uitgereikt. Feestelijk gelanceerd in het ziekenhuis Jansdal. Bekroning van een jaarwerk van schrijfster Christine Ros uit Harderwijk. Het gaat over het werken in de zorg. En er zijn een aantal hoofdrollen. En een van de dames, kijk zij, die hier op de foto staat. Die heb ik altijd een keer een ochtend hier in de studio gehad.
1: Ja.
0: In 2022 weet ik nog, want toen hadden we tijdelijk de studio in de keuken.
1: Ja.
0: In verband met de verbouwing hier. En meer informatie kun je vinden op www.vriendenvansintjansdal.nl.
1: Nou, maar ik vind ook, ik ben er dan even geweest. Maar zoals ze voor je zorgen is best heel geweldig.
0: Ja,
1: dat is echt zonder meer, ja.
0: Dat is alleen maar mooi.
1: Ja.
0: En dan is er ook een mooi bedrag voor de Hartstichting tijdens de collecteweek. Elke euro draagt aan bij levensreddend onderzoek. Ze hebben 8.712 euro opgehaald in Ermelo.
1: Dat is best een hoop.
0: In Ermelo, ja. Als je nagaat dat er 25.000 inwoners zitten, iets meer.
1: Maar ik denk dat dat wel bij heel veel mensen leeft. Net als de kankerbestrijding en zo, daar geven mensen toch wel gauw aan.
0: Ja, maar stel dat ze allemaal 1 euro geven.
1: Ja.
0: Dan is 8.000 best weinig.
1: Dan is het wel weinig, ja.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, goed, oké. Okay. Maar dit is toch mooi meegenomen?
0: Het is mooi meegenomen, dat sowieso.
1: Ja, ja.
0: En dan Puttenaar Karim is verrast op zijn werk met de benoeming Taalheld van Gelderland. Mensen die heel goed hebben leren lezen en schrijven in het Nederlands, terwijl ze uit het buitenland komen, is Karim Nassau.
1: Ja.
0: Is uitgeroepen tot Taalheld 2026.
1: Karim, dat was mijn grote vriend. Binnenkort komt je een keer koffie bij me drinken, heeft hij gezegd.
0: Oh, waar ken je hem van?
1: Ja, nou ja, ik kende hem toevallig. Hij werkt veel aan de... in de buitendienst werkt hij, weet je wel. En onderhoud, hij haalt de vuilnis op. Hij is verkeersregelaar en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: En toevallig was ik dan bij de woningstichting. En dat kwam ik hem ergens tegen. En toen had ik problemen met het bijhouden van mijn tuin. Omdat Herman was overleden, weet je wel. En toen toen zei hij, en toen kwam ik in het dorp tegen. En toen komt hij met een keer op me af. En toen zei hij, want hij kende Herman ook. Ik kreeg een dikke knuffel van hem. Hij zegt, ik kom bij jou je tuin doen. Hij zegt, daar hoef jij niet mee te zitten. En dat heeft hij gedaan. Een hele poos. En nu niet meer, want ik heb geen tuin meer. Maar dat heeft hij steeds gedaan. En dan kwam hij iedere keer van, ik kom nog even dat bij je doen. En dan kom je even, altijd heel behulpzaam. En dan betaalde ik hem wel. Maar dan zei hij, dat hoeft helemaal niet, joh.
0: Nee, dat vroeg hij niet om.
1: Nee, dat vroeg hij niet om. En dat soort dingen, ja.
0: Nou, dan is het dus niet alleen een taalheld, maar gewoon een algehele
1: Het is gewoon een hele sympathieke jongen.
0: Ja, en hij maakt nu kans namens de provincie Gelderland, want daar is hij de taalheld van Gelderland, om de landelijke prijs te winnen die eind juni wordt uitgereikt.
1: Oh, dat zou wel heel leuk voor hem zijn.
0: Ja, nou, dan moeten we allemaal maar duimen.
1: Ja, daar staat hij.
0: Wie is hij?
1: Ja. En dan met die baard, en dan krijg ik een knuffel van hem en die baard die prikt zo, weet je.
0: Oh, ja.
1: Maar het is een lief jong.
0: Maar je hebt nou niet zo ver dat hij de baard eraf haalt.
1: Nee, dat wil ik ook niet, joh.
0: Ja, okay.
1: Hij is, ik denk, ook moslim of zo. En die hebben toch allemaal van die baarden?
0: Ja, mannen met baarden.
1: Ja, mannen met baarden.
0: Per kaper varen en zo.
1: Ja.
0: En die drinken 7 dagen.
1: Nee, maar het is wel... En hij staat voor iedereen klaar. En het is echt een heel sympathieke jongen. Man. Ja, man moet ik zeggen.
0: Nou, dan nog even laatste. Misschien ken jij dat. Herdenking van de... Oh nee, Tony, ze is al zo lang dood. Herdenking 85e sterfdag van Wilhelmina van Gogh.
1: Is dat een zuster van?
0: Een zuster van?
1: Ja.
0: Ja. 16 mei wordt stilgestaan.
1: De zaterdag,
0: Wilhelmina, de jongste zus van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. Ja, zij blijkt de linkeroor afgesneden te hebben. Nee hoor, hij heeft haar ooitje niet verdoept.
1: Nee. Maar... Maar waarom doen ze dat hier? Zij komt niet hier vandaan. Ze komen toch allemaal uit Brabant?
0: Dat weet ik dus niet.
1: Die Vincent, die kwam ook uit Brabant.
0: Ja, eens even kijken. Ja, waarom wordt dat in Ermelo gedaan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: We houden het gewoon spannend.
1: Ja.
0: Ja. Ze liggen in Ermelo begraven, zeggen we dan.
1: Oh, zou dat
0: zijn? Ik weet het niet, maar het is in ieder geval wordt het herdacht in het museum Het Pakhuis.
1: Ja, daar hebben ze dus een heel bijzonder programma over haar.
0: Ja.
1: Wilhelmien, dus.
0: Wilhelmine was ook wel genoemd. Ja, wil je meer weten? Ermelo van nu.nl.
1: Ja, en daar staat het in. Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar jouw laatste nummer van de lijst.
1: Ja, dat is echt de laatste voor deze woensdag.
0: Ja.

0: Oh, Agnan en Munnik. Toch ooit weer bij elkaar gekomen, hè?
1: Ja, mooi. Ja, ze zijn weer bij elkaar. Leuk, toch?
0: Volgens mij wel het nieuws gaat nu.
1: Ik geloof het ook, ja.
0: Ja, ja. Ik zit even kijken. In de mailbox.
1: Ja. Wanneer is de Aaltjesdag?
0: Laten we die maar even opgooien. Het programma Aaltjesdag is rond.
1: Aaltjesdagen. Ja. Oh, dat is in...
0: In Harderwijk. En dat is de 12, 13 en 14 juni.
1: Oh ja, dat is nog niet... Ik dacht misschien het weekend. Maar
0: nee,
1: dat is
0: nee,
1: niet
0: nee,
1: zo.
0: Nee, nee, nee. 12, 13 en 14 juni.
1: Ja.
0: Dus zijn er een hoop dingen samengevoegd. Maar daar kunnen mensen dan alvast noteren in hun agenda.
1: Ja, als je daarbij wilt zijn. Nou, dat is meestal wel een leuk feest, toch?
0: Ja.
1: Of feesten, laat ik het zo zeggen.
0: Er is niks mis mee.
1: Ja, nee, dat is door.
0: Dan kunnen we nog even kijken naar de headlines. Want er zijn ook nog wat nieuwe headlines bij. En een daarvan is dat drietal hebben we al over gehad. Er schijnen dus mensen hun studieschuld niet te betalen.
1: Ja, dat hebben we nog niet gehad.
0: En de ambtenaren keurden de noodwet van Faber af.
1: Och jee.
0: En de slagkraag van Iran is nog grotendeels intact.
1: Ja.
0: Dus al dat geblaf en
1: de rest hebben we allemaal al gehad.
0: Ja, ja, de rest hebben we gehad. Dus mocht er nog wat bij zitten, nou, dan horen we het graag.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Ja, dan gaan we ons opmaken voor de laatste 20 minuten.
1: Ja.
0: Wat ga je eten vandaag, Therese?
1: Ik ga met de dames uit eten.
0: Oh, vandaag? Oh ja, tuurlijk. Ja, vanavond. Niet morgen, maar vanavond. Ja.
1: Een ding is buffet. Dus asperge.
0: Oh ja, asperge buffet. Maar tussen de middag moet je er wel wat eten.
1: Oh ja, dat was een eitje met een boterhammetje of zo.
0: Een eitje met een boterhammetje.
1: Of een bakje soep.
0: Een bakje soep, ook lekker.
1: Ook lekker, toch?
0: Waar ik de laatste tijd helemaal verzot op ben.
1: Nou?
0: Chinese tomatensoep met kip.
1: Oh.
0: Echt heel veel kippenvlees erin.
1: Ja, lekker.
0: Beetje vermicelli en dan Chinese tomatensoep. Oh, heerlijk.
1: En haal je die bij de Chinezen? Of
0: nee, nee,
1: is
0: nee,
1: het
0: nee,
1: van,
0: niet bij
1: van,
0: Chinese. Zelf maken.
1: Oh, zelf maken.
0: Nou ja, ook niet helemaal zelf, maar de opdrachtgever aan mijn partner, zeg maar.
1: Ja, goed. En dan wordt het gemaakt.
0: Dan wordt het gemaakt, ja.
1: Maar wel veel kip erbij.
0: Ja, heel veel kip.
1: Ja,
0: ja dat, lekker veel kip.
1: Ja. Ik had ik laat mijn boodschappen meestal door Picnic bezorgen, want dan hoef ik niet te slepen met heel de rotzooi.
0: Ja.
1: Nou ja, rommel, eten. Hè? En toen waren er in van Unox of zo, waren die soeppakken, weet je wel? Die,
0: oh ja,
1: die kant
0: pakken,
1: en klaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je er één kocht, kreeg je de tweede gratis. Dus ik heb er dus een voorraad aangeschaft. Dus ik hoef alleen maar zo'n pak open te knippen, in een pannetje even warm maken. En die zijn best te pruimen. En ik had van alles. Erwtensoep, bruine bonensoep, ook tomatensoep, weet ik veel. Nou ja, goed. Dus heel makkelijk even een pak openknippen, warm maken en naar binnen schuiven.
0: Ja, ik kijk mijn partner dan altijd lief aan als je dan zo'n pan soep maakt.
1: Mm-hmm.
0: Zij wil al graag elke zondag soep.
1: Mm-hmm.
0: En nou ja, dan maakt ze voor twee zondagen of zo.
1: Oh ja, ja.
0: Maar de soep die zij lekker vindt, ben ik niet zo fan van.
1: Oh.
0: Dus dan vraag ik aan haar of zij dan zo'n pan wil maken.
1: Oh ja.
0: Dat je daar ongeveer 6 weken mee vooruit kan. Voor mij dan tenminste.
1: Voor jou, ja.
0: Dat ik elke 6 weken. En dan hoeft ze maar 1 keer te koken voor me. En ik heb 6 weken lang heerlijke soep.
1: Ja, man, dat is toch goed geregeld?
0: Ja, goed geregeld, hè? Ja. Dat wil ik ook zeggen.
1: Ja, daarom.
0: Ja,
1: en kan je zo beter doen dan al dat gebak?
0: Ja, ja, achteraf. Maar ja, achteraf is een koe in de kont kijken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet anders.
0: Ik ga nog even dromen over gebak.
1: Ja, ga je dromen?
0: Ja, Fleetwood Mac met Dreams.
1: Oké, doe dat maar.

0: Af en toe me dat aan Parijs denken.
1: Ja.
0: Ja, ik was in Parijs en ik was verliefd op een meisje uit de klas.
1: Oh.
0: En ze zat naast me tijdens een toneelstuk. Op de Montmartre, dat plaatsje daar, weet je wel. En dan zaten we in een theater. En ze vroeg, ik vind het een beetje saai. Mag ik mijn hoofd op jouw schoot leggen en even een dutje doen? En ik voelde me natuurlijk helemaal...
1: Ja, geweldig. Ja.
0: Als een god in Frankrijk.
1: Ja, ja.
0: Wat natuurlijk op dat moment klopte.
1: Dat was ook zo, ja.
0: En ze lag daar. En ik dacht, zal ik haar stiekem aaien? Over de bol kriebelen?
1: Ja, ja.
0: Ik had allerlei plannen.
1: Ja.
0: Maar ik verstijfde helemaal.
1: Je durfde.
0: Behalve natuurlijk waar zij met de hoofd lacht. Ja. Daar natuurlijk weer niet. En... het was het mooiste toneel. Ik heb er niks van meegekregen.
1: Nee, maar je vond het. Je weet het nog.
0: Ik kon het niet verstaan. Frans was helemaal niet van me weggelegd. Maar Natja op mijn schoot.
1: Oh.
0: Heerlijk.
1: Je geniet nog.
0: En dan hoor ik dit nummer. En dan zit ik gewoon weer in dat theater.
1: In leuk,
0: dat theater.
1: Hè?
0: En dan denk ik, wist ik toen maar wat ik nu wist.
1: Dan had je er niet laten gaan.
0: En dan, dat was zo anders allemaal uitgepakt. Ja. Dan, ja,
1: nou ja, oké. Heb je nog ooit contact met haar gehad?
0: Nee, want het was het examenjaar. Dus het jaar daarop gingen we allemaal onze eigen weg.
1: Ja.
0: En zij had op dat moment verkering.
1: Oh.
0: Maar die was er niet bij, bij het schoolreisje.
1: Oh.
0: Met de werkweek noemden we dat
1: Ja.
0: Die was daar niet bij, dus ik kon me ook niet schelen, joh. Ik was altijd koning te rijk, zeg maar.
1: Zo.
0: En daarna heb ik nog wel eens een keer een reunie georganiseerd. En toen zei ze, wist jij dat ik stiekem verliefd was op jou? Ik zei,
1: maar geweten?
0: Kom je daar nu mee?
1: Ja.
0: En toen zei ze, maar ik lig in scheiding nu. Maar toen dacht ik, ja, maar je ziet er ook niet meer uit als dat meisje van toen.
1: Dus je hoeft er niet meer.
0: Nee.
1: Wat een leuk verhaal, joh.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, prachtig. Ja, dat is waar eenmaal.
0: Dat is waar eenmaal. Ja. Maar zo kun je dan wel eens in herinneringen schieten. Hè.
1: Ja, maar dat is toch leuk?
0: Nou, precies. En daarom, ja, dat gaat heel raar klinken voor mensen met dementie en Alzheimer. Maar bij mijn moeder was het zo, die schoot helemaal terug in de verleden.
1: Ja, maar er zijn er heel veel die dat doen.
0: Ja, precies. Ja. En dan denk ik, ach, het heren verliezen. Lijkt me niet eens zo erg. Ik ga graag terug naar mijn verleden.
1: Dat soort dingen.
0: Er zitten zoveel herinneringen.
1: Ja,
0: man.
1: Ach ja.

0: Chelsea Digger was dat met
1: Fratellis.
0: Wat? Fratellis, ja.
1: Fratellis, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan zitten we. Gaan we nog even terug in de tijd?
1: Gaan we terug in de tijd? Nou, laten we dat maar doen.
0: Ken je deze nog?

0: Ja, tegenwoordig is het al 18 miljoen.
1: Ja, het gaat hard hoor.
0: Ja. Goed, Erik Ras komt nog met twee antwoorden op onze prangende vragen.
1: Ja.
0: Hij zegt, even kijken. Wat
1: de helikopter
0: zegt
1: komt van Amsterdam.
0: Ja, komt van Amsterdam.
1: Ja.
0: En de Willemijn, de
1: Wilhelmina van Gogh, die ligt op Veldwijk.
0: In Ermelo.
1: Begraven, nou. Ja. Vandaar.
0: Ja.
1: Nou.
0: Goed, en Piem die zegt, fijn om je weer te horen, Trace.
1: Nou, ik vind het leuk dat je nog weer gereageerd hebt, Piem. En trouwens iedereen die gereageerd heeft vandaag, vind ik ontzettend lief en leuk en aardig. Ja. En ik hoop dat ik gewoon de komende tijd weer gewoon altijd meedoe.
0: Ja, want ze hebben natuurlijk, nu krijgen ze een heel warm idee bij je.
1: Ja.
0: En jij bij hun, maar eigenlijk zijn jullie allemaal zo cold as ice.
1: Eigenlijk wel.

0: Zo, dat was hem, Koldershuis. En ja, we gaan afsluiten, Therese.
1: Ja, we gaan afsluiten. Nou ja, ik vond het een hele gezellige uitzending. En ik vond het leuk, al die reacties die ik gekregen heb. En zo, dat weet ik wel. En ik hoop er volgende week gewoon weer bij te zijn. Maar eerst zaterdag natuurlijk. En ik wens iedereen een fijne hemelvaart.
0: Ja.
1: Niet dat zaterdag, ze letterlijk de hemelvaart, maar de dag. Hemelvaartsdag.
0: Precies. En Alexander moet de tweede uur nog maar even terugluisteren, want zaterdag hebben jullie een dubbel presentatie, hè?
1: Ja, zeker.
0: Zeker, dus...
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja.
1: hij weet nog van niks.
0: Hij weet nog van niks, daarom zeker. Hij moet de tweede uur maar even terugluisteren.
1: Ja, maar dat gaat helemaal leuk worden.
0: Ja, dat wordt leuk worden. Ja. Dus en ik zeg ook iedereen een hele fijne, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar en laat veel over hem aanstaan. Komen wij elkaar vanzelf tegen. In mijn geval is dat pas vrijdagmorgen dus een alternatief programma.
1: Ja.
0: En dan zaterdag hoor je Therese weer bij in de stamtafel.
1: Met de stamtafel.
0: Maar ook met Alexander.
1: Met Alexander.
0: Die dan eerder altijd was, maar nu ook hoorbaar zal zijn.
1: Nee, echt. Hij wordt helemaal voor de... Nee, dat is niet waar, want hij kan het.
0: Hij
1: zonder
0: kan
1: meer.
0: Het.
1: Hij kan het, ja.
0: Hij zet meteen de radio's achter, want... Hij schrikt er zelf van. Nou, heel veel plezier alvast zaterdag, Alexander. Doei!
1: Doei!

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BBF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal bij de aansluiting met de A12. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder heb je vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. Het oponthoud is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Op de A28 staat een lange file van Utrecht naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Van Zwolle naar Amersfoort sta je bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten in de file. En van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog eens 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de N340 Zwolle richting Ommen tussen de aansluiting met de A28 en Dalfsen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. De andere kant op is de weg daar dicht. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In de Harderwijkse gemeenteraad is kritiek geuit op de rol van verkenner Gerard Renkema in het proces rond de coalitievorming. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering waarin zijn eindadvies werd besproken. Volgens de fractie van Pro Harderwijk zou in de gesprekken mogelijk te sterk zijn uitgegaan van de verkiezingswinst van gemeentebelang Harderwijk. Ook worden vraagtekens gezet bij het feit dat de ChristenUnie wel in het gesprek mocht met gemeentebelang, terwijl andere partijen daarbij niet waren betrokken. Verkenner Renkema, oud-burgemeester van Nijkerk, weerspreekt die kritiek. Volgens hem was duidelijk dat een meerderheid van de partijen een voorkeur had voor gemeentebelang als uitgangspunt voor verdere gesprekken over een stabiele coalitie. Bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:45 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met onderzoek. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal bij de aansluiting met de A12. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder heb je vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. Het oponthoud is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

play the double jeu. Jerusalem at Easter, I cry.

0: Ja mensen, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de eerste winterse aflevering van Afslag 11. Afslag 11, aflevering 3, 2, 4 op de woensdag 13 mei 2026 met Afslag 11. Begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de Tukkers, Tim, maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn de thema's onder andere de Pingel, die 3 keer gemist werd. En welke plaat werd wel 3 keer een succes? Op welke plaat loop jij droog? Naar aanleiding van de bosbrandjes. En hoe verging het de boys op Ameland? Waar de muzikale DNA, ons muzikale DNA bepaald is in de jaren 80. Slaan we ook andere plaatjes niet af. Kortom, afslag 11, Melodic Radio. Met op rechts geheel hersteld. Maar,
1: Nou.
0: Gerepareerd dan.
1: En, ja, dat is waar.
0: En op weg terug dan.
1: Op de weg terug. Dat is een hele mooie conclusie. Ja. Zeker. Goedemiddag, Albert.
0: Goedemiddag,
1: jongens. Je hebt het koud, hè?
0: Ik heb het ijskoud, jongen.
1: Het is gewoon een graadje voor 11.
0: Ik ben vorige week vrijdag lag ik nog in de Noordzee.
1: Ja, in de zon.
0: In de zon.
1: Ja.
0: En het is nu gewoon fris.
1: Het is heel erg fris. Het lijkt gewoon echt wel of de winter eraan komt. Dat zei je al.
0: Ja.
1: Maar het is echt gewoon 13 mei vandaag. En ook in deze aflevering heeft onze grote vriend René weer iets gevonden.
0: Ja.
1: René, nog even bedanken voor het geweldig georganiseerde weekend dat wij gehad hebben op Ameland.
0: En de activiteitenbegeleider die daarbij zat, die heeft denk ik alles al gedeclareerd.
1: Denk ik ook. Ja, maar er was wel een klein kruisje achter de activiteitenbegeleider zijn naam, hè?
0: Ja, zeker. ik denk dat die ene horecagelegenheid, dat die vanaf volgende week gesloten is.
1: Dat denk ik ook. Ja. Ik hoop het ook.
0: Ja.
1: Dus. Maar goed, René bedankt. En de rest ook, Dico, Gerger, Herbert, Pascal, Geert.
0: Zei je nou Dico?
1: Dico, zei ik. Ja, Dico. Die was er ook Dico bij.
0: Zei. Ja, nee, maar je hem nog extra bedankt.
1: Zeker. Natuurlijk bedankt, Dico, nog. Had ik het al gezegd? Dankjewel, hè. Nou, laten we eerst maar eens even kijken of we wat liedjes kunnen gaan draaien. Nou. En één van die liedjes...
0: Die haalde het net niet op de barbecue.
1: Nee. Maar dit is wel een mooi liedje, hè?
0: Ja.
1: 2 out of 3. Ain't bad. Meatloaf.

0: Ja, mensen. Oh. Burn, burn, burn. Nou, dat, dat weten we nog wel, hè. Dat was natuurlijk voor het vuur wat...
1: Moet blijven branden.
0: Nou, ook, maar een lichte explosie heeft dat vuur in het harde veroorzaakt natuurlijk. Hè?
1: Zeker, zeker, ja.
0: En 2 uit 3 jaar, dat...
1: Je zou ook kunnen zeggen, uitbrander. Dat heb ik van het weekend ook nog wel ergens meegekregen.
0: Inderdaad, ja, zeker. Of een nabrander kan het ook nog...
1: Nabrander sowieso. Ja. Ja, het speelt nog een beetje.
0: Nou, deze. Het speelt inderdaad nog, maar...
1: Het speelt.
0: Ja, maar de horeca op Ameland, die heeft gescoord dit weekend.
1: Nou, die hebben punten gescoord, mensen. Potverdikkie nou, zeg.
0: Bijna net zo goed als die club in Amsterdam.
1: Gastvrij, hè? Ja, precies. Zeer gastvrij, mensen.
0: Zeer gastvrij, mensen.
1: De verjaardag.
0: 13 mei, mensen. Ja. Marianne Vos, 39. Ja, ze is aan het herstellen, hè? Sleutelbeen gebroken.
1: Oh ja, ja, sorry, ik zat heel even niet...
0: Eind vorige week, volgens mij in een etappe van de Giro, ging het in de bocht mis.
1: Is het nou zo, dat is misschien, jij bent een wielerkenner, dat wat je bij...

0: damesvoetbal hebt, is dat er heel veel vrouwen zijn die, tenminste procentueel gezien, meer vrouwen dan mannen, die zware kruisbandblessure oplopen met voetballen. Dat heeft iets met de bouw van het lichaam, denk ik, te maken. De coördinatie enzovoort. Maar is er bij vrouwen ook, vallen de vrouwen meer van de fiets dan de mannen? Of is dat helemaal niet het geval?
1: Nou, in dit geval denk ik niet dat het met elkaar te maken heeft. Want ze zeggen pas dat je een echte wielrenner bent, dat je een keer je sleutelbeen hebt gebroken.
0: Oké,
1: okay, nou, dan ben ik geen wielrenner. Marianne is natuurlijk een sprinster, ja. Onder andere. Ze kan heel veel doen. Mm-hmm. Maar, dus dan wordt er natuurlijk een duelletje uitgevochten. En dan kan het wel eens zo zijn dat jij je stuur te lang vast had als je valt. Ja. En dan... is een breukje snel daar.
0: Ja, oh, dat is Dico weer.
1: Ja, dat stuur moet je vasthouden, want het gaat iets harder nog meestal.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Nee, ik kan me zo 1, 2, 3 niet iets bedenken dat het vrouwenwielrennen een meer bezuurige, gevoeliger een item heeft als dat het met de man is.
0: Nee. Oké, okay, snap ik.
1: Ilse de Lange. 49 lentes, mensen.
0: Dat is je dirt.
1: Dennis Rodman, kan bijna met pensioen. 65. Johnny Logan, 72. Volgens mij hebben we die vorige week gehad, hè?
0: Ja, zeker.
1: Stevie Wonder, 76. Stevie heeft nog steeds niet geappt op mijn appje van vorige week. Ik denk dat hij het niet gelezen heeft.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja. We hadden het idee dat hij dat wel kon.
0: Ja. Misschien is hij een beetje selectief in zijn antwoorden. Hè? Wie antwoord ik?
1: Ja.
0: Dat zou kunnen.
1: Imca Marina, 85 lentes. De geboortedag van Richie Valens. In 1959 ontstond vallen. En in 1885 wordt de Nederlandse Korfbalbond opgericht, denk ik. Hè? Korfbond staat hier.
0: De Korfbond?
1: Ja, ja. Ik denk dat het de Korfbalbond is.
0: Goed afgekort.
1: Ja,
0: de Korfbond.
1: Ja, afgekolfd. Oh nee, dat is wat anders nog weer.
0: Jazeker, kijk uit.
1: Ja, 1935, Carl Maggé vraagt patent aan voor de parkeermeter. Nou, leuk jongens.
0: Ja, is ook niet verkeerd, hè?
1: Nee, als hij nou had gezegd van iedere munt die erin gaat...
0: Eigenlijk 10%?
1: Nou, gewoon als altijd gezegd een 0,5%.
0: En was hij spekhoper geweest.
1: 1981, een aanslag op paus Johannes Paulus II in Rome. Het bleek dat het een belastingbiljet was. 1987, AJAX wint de Europa Cup 2 door te winnen van Lokomotiv Leipzig.
0: Barco van Masten, die maakte de enige goal volgens mij.
1: En in 2000 was de vuurwerkramp in Enschede. 950 gewonnen mensen.
0: Ja, dat is heftig, hè?
1: In 2023 het Songfestival wordt gewonnen door Loreen. Met
0: Tattoo.
1: Tattoo.
0: Maar eerst naar The Animals.

0: Ja, de vandaag jarige Stevie Wonder. Steve, reageer nog even op mijn appje. Want ik wil even weten hoe dat ondertussen gaat met die lenzenvloeistof. Dickie Cole is van morgen.
1: Wat ben ik toch allemaal aan het doen, jongens? Dat kan helemaal niet.
0: Donderdag dit kan helemaal 14 mei. Mag ik...
1: Dick Cole, ga gewoon verder.
0: Ja,
1: want
0: Dickie
1: dit gaat
0: Cole
1: helemaal
0: is morgen wordt hij 52 mensen. Dickie Cole die heeft thuiszorg, hè, want zijn dochter heeft een klein ongelukje, of een best ongeluk gehad met motocrossen.
1: Oh, is dat
0: afgelopen
1: zo?
0: Weekend?
1: Heb ik niet meegegeven. Oh, was daar de trauma-dinges voor?
0: Nou, dat hoop ik niet, maar ze heeft volgens mij wel het een en ander gebroken.
1: Nou,
0: dus we hopen
1: een,
0: vanaf
1: melding,
0: hier dat
1: van.
0: Het zo snel mogelijk weer helemaal goed gaat. Nee, met de crossmotor was het niet helemaal goed
1: gegaan. Beterschap, dat was een wedstrijd toch, of niet?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nee, maar daar was een melding van.
0: Dat inderdaad voor de dochter van. Martin Garrix, 30 lentes. Mark Zuckerberg, 42. Patrick Bruel, dat is denk ik de foute man van deze week.
1: Dus, ik heb hem ook als reserve op de lijst gezet.
0: Ja.
1: Dat is netjes.
0: Over fout gesproken. Lodewijk, de 14e, de zonnekoning. 1643. Dan wordt hij van Frankrijk beëdigd, om het zo te zeggen.
1: Zo is het een eindje geleden.
0: Ja, en in 1796, dat is ook weer actueel, vaccinaties tegen pokken en andere ziektes.
1: Nou.
0: Die wordt door Edward Jenner, doet dat voor het eerst.
1: Wat wel, van het weekend over het hamtaxvirus, toch?
0: Ja, het hamtaxvirus. Ja, dan moet je heel veel drinken in één slok. 1892, de oprichting van Vitesse. In 1913 het Frans Hals Museum wordt geopend. In 2017 Macron wordt de 8e president van Frankrijk.
1: Macron.
0: En in 2017 wordt Feyenoord na 18 jaar weer eens een keertje landskampioen.
1: Voor de 15e keer, denk ik.
0: Zo is het. En in 2023 wordt Feyenoord voor de 16e keer landskampioen.
1: Kijk dan toch eens. Nou.
0: Nou, dat is een goede datum. Dan gaan we helaas op deze datum niks met Feyenoord vieren dit jaar.
1: Nee, er wordt helemaal niks gevierd.
0: Want
1: dus,
0: zelfs de trainer heeft zichzelf al het contract...
1: De trainer mag blijven van de trainer.
0: Ja, de evaluatie is al geweest, mensen.
1: Dus ja, de trainer heeft geëvalueerd.
0: Nou, wij
1: van WC1.
0: Wij hebben ook gezegd, we gaan nog 100 afleveringen door, hè?
1: Zo is
0: onlangs
1: het
0: getekend.
1: We gaan gewoon door, Albert.
0: Zo is het. Los, lapje.

0: Ja, mensen, goddelijke crème staat hier ook. Over goddelijke crème gesproken. Wat vond jij van ons aperitiefje wat wij dit weekend ingevlogen hadden?
1: Dat blauwe spul bedoel je? Nou, dat was niet my cup of tea, zeg maar.
0: Nee, je kan niet altijd 6 gooien, dus we moeten even evalueren. Nee,
1: maar ik vond wel, we hebben natuurlijk in die tenten hebben we veel commentaar op gehad zaterdagavond. Ja. Daar kregen wij een nobeltje. Dat kregen we niet, moesten we dik voor betalen.
0: Oh ja,
1: maar,
0: kleine
1: goed,
0: vergoeding was
1: kleine
0: het.
1: Kleine vergoeding. Ja. Maar het nobel is echt wel veel lekkerder dan die... blauwe smurf.
0: Ik denk dat het onze grote, de grootste dijkhuis, het is er nog niet overheen of dat hij die 4 liter fles weer wil gaan vullen.
1: Maar dat lijkt me ook wat overdreven hoor. Dat is ook echt niet nodig. Nee. Maar gewoon, we kunnen toch gewoon een flesje of 2 meenemen?
0: Ja, zeker. We kunnen ook gewoon, volgens mij kunnen we dat dus met een soort huisservice, kunnen ze het al in de vriezer leggen de hele week van tevoren.
1: Ja, dat zou lekker zijn.
0: Dat gaan we meenemen in de
1: evaluatie.
0: Mensen.
1: Gaan we zeker.
0: Vrijdag 15 mei heb ik nog een dagje verjaardag, hè? Dit uur. Ja, zeker. Kan nog net. Andy Murray, 39. Frank de Boer, 56.
1: Natuurlijk.
0: Mike Oldfried, 73.
1: Wacht even. Frank de Boer?
0: Oh, die komt zo meteen. Want Ronald was 5 minuten later. Dus die doe ik aan het einde van de dag.
1: Ik dacht al, hij vergeet iets.
0: Ja, dat had ik wel door. Dat je dat zo... Mike Oldfried, 73. Brian Eno, 78. De geboortedag van Trini Lopez in 2020 ons ontvallen. En ja hoor, daar is die Ronald de Boer. Die werd een paar minuten later geboren. ook 56 mensen. En in 1501 in Venetië drukt... Ottavio Petrucci, zijn eerste muziekboek. Werd later bij Arcade uitgegeven. En 1648, de Vrede van Münster. Daar hebben wij A Little Piece of Heaven voor gehad. In 1940, de Tweede Wereldoorlog. De capitulatie van het Nederlandse leger. Ja, dat was vrij vlot. Een kleine 10 dagen.
1: Ja, dat is niet heel lang.
0: En 1983, in het Dijkzicht ziekenhuis, wordt Stephanie Lee geboren. De eerste IVF-baby van de Netherlands. 1991, Edith Cresson wordt de eerste vrouwelijke premier van Frankrijk. In 2016 wint Max Verstappen als de jongste aller tijden een Grand Prix. En dat is de Grand Prix van Spanje. In 2024 de premier van Slowakije, Robert Fico, wordt neergeschoten bij een bijeenkomst en raakt daarbij zwaar gewond. En in 2025 krijgt Giske Vet een zilveren nip. Kofschijf. En het is ook de internationale dag van het gezin. Nou, de hoeksteen van het gezin was van het weekend mee. Zeker. De mantelzorger van ons team. Zonder hem rookt er geen ene schoorsteen. Letterlijk en figuurlijk. Dus ik draag de volgende plaat op aan onze schat Bruno. Gooi maar los. Motherfucker! Dat was niet...
1: Oh, was een foutje. Ja. Rectificatie. Nou, Bruno zingt hoor, hè.

0: can't touch this. You can't touch this.
1: Can't touch this.
2: Nice. MC Hammer.
1: MC Hammer.
2: Zo is het, mensen.
3: Een hamer,
2: ja.
3: Die wordt toch veelvuldig gebruikt voor, om spijkers ergens in te slaan. Ja. Hè? Heb jij onlangs nog iets met spijkers vernomen?
2: Laag water, begreep ik,
3: ja?
2: Van zwemmen.
3: Ja, er werd wel spijkers op laag water gezocht.
2: Ja, ja, ja. Al vrijdag was dat.
3: Vrijdag. Was een uitstekende woordspeler.
2: Ja, spijkers op laag water. Daar hoefde de boot niet eens vooruit, mensen.
3: Nee, dat dan weer niet.
2: Ik heb een hele container gekocht van dat weekend.
3: Een hele container spijkers,
2: ja,
3: jongen.
2: Ik stond aan de grond genageld, mensen. Straks sla je ze zo door je handen heen en dan ga je aan een kruis hangen.
3: Nou ja, gelukkig is het al een goede vrijdag geweest, hè?
2: Ja, ja. Het bloedt nog na, zeg maar, hè?
3: Dus.
2: Ik heb zaterdag 16 mei, dit weekend ook nog uitgebreid besproken. Paul Hartenberg,
3: ja.
2: Wordt gewoon
3: 50.
2: 50, ja. Mensen.
3: Nou ja, Bram, gefeliciteerd.
2: Ja, ook deze hebben wij weer besproken, want het is Geile Simon. Keizer, 42, ja. Mensen, ja. 42 lentes.
3: 42 lentes,
2: ja, en,
3: kracht van zijn leven.
2: Kracht van zijn leven, je ziet het er niet aan af, maar laat hem niet bij je vrouw los.
3: Nee, dat is gevaarlijk.
2: Laura Pausini, 52. Tori Spelling, daar kijkt hij gewoon doorheen, 53. Janet Jackson, die komt helemaal niet voor in die documentaire.
3: Nee,
2: of ze de
3: heel,
2: film...
3: heel bijzonder, hè? Ja. De film van Michael Jackson komt. Janet bestaat gewoon niet.
2: Maar goed, Gert nam dat met een korreltje zout.
3: Ja,
2: die ging erheen voor de dance moves, heb ik mij laten vertellen.
3: Wee-hee. Ja, echt waar?
2: Ja, want binnenkort heb ik een special met Gert. Hè? Want dan zijn wij eigenlijk beide rond die periode vakantie. En ik heb de DJ van dienst gevraagd, wat is een mooi thema? En het is dance in dit geval geworden.
3: Dance.
2: Want hij claimt dat hij de genen doorgegeven heeft.
3: De genen aan zijn dochter.
2: De
3: dansgenen aan zijn dochter.
2: Hij thuis kan ook aardig dansen, hoor.
3: Ja?
2: Okay. Janet Jackson, 60 mensen. Bas Westerweel, 63. Lorette Schrijver, vorig jaar ons ontvallen. Piers Brosnan, 73. De geboortedag van Wieteke van Dort, in 2024 ons ontvallen. En in 1905 in Vriezenveen voltrekt zich een van de grootste branden van de Nederlandse geschiedenis. In een paar uur tijd branden 228 huizen, 2 kerken en het gemeentehuis af.
3: Nou, als je nog iets met brand zoekt, hè?
2: Zo is het. 1929 de eerste Oscar-uitreiking. In 1948 Chaim W. IJsman wordt gekozen tot de eerste president van Israël. 1966 de Beach Boys brengen het album Pet Sounds uit. 1975 bereikt de eerste vrouw uit Japan de top van de Mount Everest. En in 2007 wint Sevilla voor de tweede keer op rij de UEFA Cup door Espanyol te verslaan na strafschoppen.
3: Oké. Okay. Nou, zullen we de commodores doen?
2: Deze. 3 keer. Altijd raak.

0: fire.
1: Ja, fire with fire.
0: Zo is het. Dat is een goed alternatief, hè?
1: Ja.
0: Dan leg je er een ring of fire omheen.
1: Ja.
0: En dan blijf je daar binnen. Blijf je, als het goed is, dan enigszins beschermd.
1: Ja,
0: om zo te zeggen.
1: Dat zou wel de bedoeling moeten zijn. Ja.
0: Nou, dat moet ook goed kunnen, om zo te zeggen. Er was Tom Jones en de Cardigans. Dat kwam al bijna niet meer uit.
1: Een
0: beetje vuur, hè?
1: Nee, dat zeker. Maar nu het is de afgelopen dagen een beetje koud en regenachtig.
0: Ja,
1: dus,
0: maar we maken nu wel de komende weken de opmaat naar de eerste grote vakanties. Hè?
1: Nou, nog twee weken en dan ben ik weg.
0: Ik Zoef. Ook.
1: En jij ook, hè?
0: Ja.
1: Waar ga je ook weer heen?
0: Italië. Ja, en jij gaat geloof ik je bent op uitnodiging van Trump en Infantino voor marktconforme prijzen in Amerika, toch?
1: Zeker,
0: voor de
1: dan ga
0: voetbal.
1: Ik eens even inderdaad wat tickets afromen.
0: Ja.
1: Geen probleem.
0: Nee, dat lijkt mij ook een prachtig onderwerp voor de komende weken, om zo te zeggen.
1: Ja, nou, dat is toevallig de 3 juni. Ja. Is het WK, juni is de WK-maand natuurlijk.
0: Heeft Anne al voor die tijd dan wat ingediend?
1: Anne wel, denk ik.
0: Ik moet wel zeggen dat die Little Lies, die vond ik echt...
1: Die was goed, hè?
0: Ja, dat kan hij bijna een weekend mee naar Ameland.
1: Nou.
0: Op de reservelijst.
1: Ik wou net zeggen, mocht er eens een keer iemand niet meer meegaan, dan zou die zo ingevlogen kunnen worden.
0: Nee, dan...
1: Geen probleem. Sorry.
0: Ja.
1: Doen we nog een dagje of gaan we eerst muziek
0: draaien? Nee, we doen muziek, want anders zijn we er al helemaal doorheen, jongen.
1: Oké, dan gaan we eerst even in.
0: Light Shadow, mensen.
1: Hoi!

0: Smoke.
1: Zegt ze, smoke.
2: Smoke.
1: Dus dubbele punten, zeg ik. Ik heb eigenlijk van het weekend geen tussenstand, tussenstand gekregen van de klassement,
2: hè? Nee, helemaal niet, hè? Dat is jammer, maar kan ook.
1: Sowieso is hij, moet ik eerlijk zeggen, best wel slecht met lijstjes bijhouden, hè? Tellen en dat soort dingen. Hij rondt ook altijd af naar beneden, in zijn eigen nadelen.
2: Ja, dat is ook niet handig. Nee. Voor een handelaar is dat niet goed.
1: Hij heeft ook volgens mij een poosje de supportersvereniging met DVS gedaan, dacht ik.
2: Ja, is dat zo?
1: Ja, dan doe je 10 pakketten en die dan ga je allemaal onder de kostprijs in de verloting, mensen. Dat is een aanrader, de verloting met DVS, mensen.
2: Dus,
1: je krijgt meer prijzen als dat het oplevert. Dus dat is echt een goede, gezellige vereniging.
2: Oh,
1: goede,
2: gezellige vereniging.
1: Ja.
2: Hey, we moeten eruit, man.
1: Ja.
2: Uur 1 zitten we erop. We gaan naar The Doors.
1: Ik, voor al mijn Apeland vrienden.
2: Bij deze. Tot zo, mensen.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ron van Kam, het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Oh, Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
13: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit. Uit de jaren 80. Gadverdamme.

0: Goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij uurtje 2 van aflevering 324 van Afslag 11 op de woensdag 13 mei 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip, maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn de thema's onder andere de man die drie keer pingel miste en dan hebben wij dat vertaald naar welke drie plaatjes werden wel een succes. Op welke plaat loop jij droog? Naar leiding van de bosbranden. En hoe verging het The Boys op Ameland? Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt. Slaan we ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio. Ja, en de eerste plaat, was dat voor het thema, Harry? Of was dat gewoon omdat hij jarig was deze week?
1: Nee, zeker niet. Het was volgens mij gewoon een thema, toch?
0: Ja, zeker. Jonge aanplant straks weer, hè? Ja, want het hele bos is weg bij het harde.
1: Het bos is weg, ja.
0: En hij heet zelf ook planten. Dus dat is eigenlijk weer dubbele punten.
1: Precies. Hij is ook jarig trouwens, hoor.
0: Oh, niet drie dubbele punten, mensen.
1: Hij is niet jarig, het is plantendag. Dat is het.
0: Ja. Ook nog aan het thema. Dus René, schrijf even mee. 3 punten.
1: Hoppakee.
0: Als we nog eens een keer voor een vijfde keer, vijfde jaar gaan, bedoel ik.
1: Ja, als we een lustrum hebben.
0: Ja, als we een lustrum, een dubbel lustrum hebben,
1: ja.
0: Dan verwacht ik daar een bokaal.
1: Nou, bij deze. En nu even van Engels naar Nederlands. Bijzondere versie.
0: Zeker.

0: niet.
1: Oh, dit is ook een hallucinerend liedje, hè?
2: Ja, dat is het zeker wel.
1: De Orinoco Flow. Dat was melodieuze muziek. Ik heb het even opgezocht, Harry.
2: Ja.
1: Ancora.
2: Ancora.
1: Ik dacht dat het echt authentiekse Amelands was.
2: Oh, nou, hij zit vast.
1: Oh.
2: Er moet een goudsmid aan te pas komen, of niet?
1: Oh, dit gaat... Jongens, het is, hij heeft de koffer in Ameland niet overleefd. Nou, daar gaan we op terugkomen. Met...
2: Ja,
1: bescheiden.
2: Doet het weer, doet het weer.
1: Ancora. Ik dacht dat het van een van de eilanden was. Maar het heeft er wel mee te maken. Welk dorp in Nederland staat bekend om zijn zang en ook voormalig eiland?
2: Vondaan.
1: Daar komen de mannen van Ancora vandaan. Zie. Onder het platenlabel van Jantje Smit hebben zij zich gericht op de scheepsvaartmannen, de zeemannen.
2: Ja, de zeemannen.
1: Een echte aparte doelgroep.
2: Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
1: Alle willen te kapen varen. Ja. Moeten mannen met baarden zijn.
2: Baarden zijn, ja. Precies.
1: Dus daar gaat Ancora voor door. Okay. Geen grote bekende mannen, maar... zeker wel grootse liedjes.
2: Een grootse liedjes, jongen.
1: Ik heb hier zondag 17 mei. Dan is de lancering van het nieuwe herschreven liedje van Echte Liefde.
2: Oh, echt waar?
1: Ja, Echte Boter gaat door de maag.
2: Echte Boter?
1: Ja, een kleine week na het weekend wordt dat dan zorgvuldig ingezongen.
2: Een beetje zoals Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Rudy Vuller toen.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, want die hadden ook een kleine fitty samen, zeg maar.
1: Ja, dat hebben we misschien wel vooropgezet om een beetje marketing eruit te halen.

0: Dat kan zomaar natuurlijk.
1: En chocola, maar spuuggel noemden ze dat volgens mij. Nero heeft het nog een hele poos verkocht.
0: Ja?
1: Ja.
0: Spuuggel.
1: Chocola, maar spuuggel.
0: Chocola, maar spuuggel.
1: Ik heb hier zondag 17 mei. Ja. Richard Pul, wie kent hem niet? 51 lentes.
0: Gefeliciteerd.
1: Maxima Zorrigueta, 55. Niks van te zien. Nee. En ja, heel mooi getimed. 65 lentes. Bob Faggot, Bob Saget staat hier, 22, 2022.
0: Oh ja, dat is een geboortedag, ja.
1: Jody, ik mag het graag, Piper, 74 mensen. Meester Frank Visser, die is ook veelvuldig fan van Jody Piper. geboortedag van Wim de Bie, 2023.
0: Dit is nog zeer aan mijn buik, hè?
1: Oh.
0: Een beetje kalm aan.
1: Oh, ja. Meester Frank zei, niet langs de rand. Je moet gewoon in het midden van het rechtsgebied blijven. 1920, het eerste verkeersvliegtuig landt op Schiphol. Konijn, 1978. In 's-Hertogenbosch wordt de eerste glasbak van Nederland geplaatst. 1990, de WHO schapt homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten.
0: Maar
1: zijn er nog
0: voor,
1: steeds
0: hè?
1: Mensen die dat wel denken, ja, dat het een ziekte is. Hè?
0: Nou, er zitten hier op de Veluwe, we zitten er wel een paar,
1: ja,
0: denk ik. Hoor.
1: In 2009 is Heerenveen wint de KNVB-beker na strafschoppen van Twente. In 2013 de Pavlov-vulkaan in Alaska blaast een aswolk van 4,5 meter de lucht in.
0: 4,5 meter?
1: Dat Alaska, daar gebeurt toch wel hele rare dingen. Want voor de thema's van volgende week hebben we ook Alaska volgens mij.
0: Ja, zeker. Daar komen we straks op terug.
1: En het is niet geheel toevallig. De internationale dag tegen de homofobie en de transfobie.
0: Oh, de transfobie ook.
1: En dat hebben ze dus uit die dag van 1990. Eerst schrappen we hem en op die dag gaan we ook een internationale dag van maken, mensen.
0: Heel goed. Nou, zullen we eens een borreltje nemen?
1: Ik zeg proost. Smeer je maar in met de echte boter.

0: Een tatoeage.
1: Arjan Lubach heeft ook gedaan,
0: ja.
1: Of niet?
0: Ja, daar was Siep van de Kaas wat minder blij mee, hè?
1: Ja, die vond het niet zo...
0: Vond het niet zo mooi.
1: Had hij maar pech.
0: Ja, dan gezegd, Dorio wel, hé, van Stan. Dat is helemaal niet leuk.
1: Dorio wel.
0: Ik heb van het weekend ook weer veel gehoord, hè? Vrij veel Friesen op die
1: avond. Ja, maar ook gewoon de Engelse taal. En niet als echte native Engelsen,
0: De prijzen waren niet alleen Amsterdams, maar ook inderdaad de voertalen.
1: Ja, nou, dat is in Harderwijk ook wel zo, hè? Dus dat komt overal dichtbij.
0: Maar over het algemeen kon ik me zo vroeger nog herinneren dat je mensen had die voor de horeca geschikt waren. Dan heb je enige vaardigheden, vaak ook nog wel een beetje geselecteerd op, het mag eigenlijk niet, maar uiterlijk en dat soort dingen. Ja. En hier waren geen van allen een match, maar zo.
1: Ja, klopt. Ze hadden inderdaad gewoon qua uiterlijk niet, maar ook qua innerlijke herseninhoud, zeg maar.
0: Ja, service en bediening was hun geheel vreemd. Ja.
1: Geen idee wat dat was.
0: Nee.
1: En, heel bijzonder.
0: Nee, het was een... en als je dat nou voor een schappelijk prijsje naar binnen kon staan.
1: Ja, dat kan ook. En als je niet afhankelijk bent van toerisme, dan is dat ook logisch.
0: Ja. Maar lees de recensies op... Ik heb er 2 of 3 ingevuld. Google. En die andere is volgens mij...
1: TripAdvisor.
0: TripAdvisor, dat heb ik inderdaad ook gedaan. En TripAdvisor zei heel goed. U krijgt punten voor uw beoordeling. die zijn dus naar mij gegaan en niet naar de Van Egeren.
1: Bedankt.
0: Dagje verjaardag aan.
1: Lijkt me goed.
0: Maandag 18 mei. Een toptrainer in spe. Stefan de Geijten, volgens mij.
1: Ja. Ja, die is bijna klaar, volgens mij. Toch of was klaar? Nee, hij is klaar. Denk ik.
0: Hij mag alle niveaus doen, hè?
1: Hij mag nu alle niveaus doen.
0: Ja. Misschien wel assistent van Slot.
1: Ja, kan, dat zou hij mogen doen.
0: Pepijn Gunneweg, 50. Wilfried Vinkers. Is dat de assistent van en broer van?
1: Ja, dat is 69. Broer van.
0: Erik Gerets, hoor je weinig van, 72.
1: Ja, gaat niet zo goed, geloof ik.
0: Oh. Die bellen ook niet, René. Het is echt...
1: Dit hebben je moet wij even aan het dingetje
0: draaien. Geheel zelf hebben wij... Ik ga hem zo meteen maken.
1: Hij gaat hem maken.
0: Erik Gerrits, 72. Nou, ik hoop dat het nog goed met hem gaat. In 1804, het snoepmerk Napoleon Bonaparte wordt bij een senaatsbesluit gekozen tot koning, keizer en admiraal.
1: Ja.
0: In 1970 vindt in Geleen het eerste Pinkpopfestival plaats. In 1980, bij een uitbraak van de vulkaan Mount St. Helens, komen 57 mensen om het leven. Daar hebben we een leuk plaatje van vulkaan ook bij. Ja. Lichtvoetig, zeg ik.
1: Zeker wel.
0: In 1990, een TGV-treinstel rijdt 515 km per uur.
1: Langs Ermelo, hè?
0: En verbreekt daarmee het oude record van de ICE. Want ijs mag je niet zeggen, want gaat er iets anders gebeuren, weet je.
1: Zeker.
0: In 2019 wint na 44 jaar Nederland weer eens het Songfestival met het nummer Arcade.
1: Laat hoor je bijna nooit meer, hè?
0: Nee.
1: Ook dit hoor je niet.
0: Nee, 2025 na 132 jaar neemt Everton met een overwinning afscheid van het Goodison Park.
1: Daar ben ik geweest. Het was een prachtig stadion. Echt schitterend.
0: Dat had je ook bij de floating kunnen winnen. Bij DVS, een van die wedstrijden.
1: Ja, dat klopt. Manchester City zat erbij, Liverpool.
0: En je kon een club naar keuze, was ook volgens mij een van de dingen. Ja.
1: Oh, okay.
0: Uit zo'n pakket. Everton, Ipswich, Liverpool, noem het allemaal maar op.
1: Okay. Oh.
0: Het is ook nog Wereldplantendag. René, schrijf mee. 3 punten voor Ira Nesnark.
1: Yes. Nou, we gaan even wind maken.
0: Daar kun je Vicky mee steken.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.
0: Geitenbeer.

0: kunnen het geluk mee afkloppen, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, op ongelakt hout wel, als het goed is.
0: De reddingsboot van Apeland, die is ook weer enige tijd kan die weer vooruit, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is ook afgeklopt voor
1: afgelopen
0: de komende
1: weekend
0: periode.
1: Was dat wel ook het weekend van de reddingsboot of zo?
0: Ja, zo. Er was een nieuw stukje ponton of een steiger werd er onthuld.
1: Nou, ook op Ter Schelling begrijp ik dat ze nu akkoord gekregen hebben om de kade aan te pakken. Want die is dusdanig slecht dat er een heel deel is afgesloten. Omdat ze bang zijn dat mensen verongelukken daar zo.
0: Ja, nou, kijk, als de vaargeul gewoon een paar keer per jaar gedaan moet worden, dan zal het vaste land, het eiland, uiteindelijk ook iets aan slijtage onderleven zijn, om het zo te zeggen. Hè?
2: Erosie.
0: Dus dat willen wij natuurlijk voorkomen.
1: Ja.
0: Dus daarom gaan we altijd één keer per jaar even controleren hoe het ervoor staat, mensen. Dat hebben wij net gedaan. Dinsdag 19 mei heb ik nog één dagje een verjaardag aan. Ik heb Tom van Zanten, 28.
1: Ja, de padelkoning, hè?
0: Good old Evert van Beekhuizen.
1: Evert,
0: 61
1: alweer, jongens.
0: Een dodelijke sliding. Sam Smith, 34. Andrea Pirlo, 47. Phil Rudd van AC/DC, 72. Betje van Marwijk, 74. De geboortedag van Ron Brandstede, 2025 ons ontvallen. Grace Jones doet ook nog steeds mee, 78. Pete Townsend, ook nog steeds onder ons, 81. 1999, tijdens de Nacht van Wiegel, krijgt een voorstel tot invoering van een correctief referendum niet de vereiste 2/3 meerderheid.
1: Nee, dus dat was net het breekpunt, hè?
0: Ja, dat zou toch wel een referendum die ook nog dat je een bepaald IQ moet hebben voordat je mag meedoen aan het referendum.
1: Ja,
0: en dan bindend. Hè? Ja. Dat zou dan nog eens een keer een optie kunnen zijn.
1: Nou,
0: niet gevaarlijk. Het is misschien wel verstandig. Ja. Dat je toch gewoon, je moet een soort toelatingsexamen kunnen doen om te kunnen beoordelen.
1: Ja.
0: Of je niet alleen op kleur, zeg maar, mensen beoordeelt.
1: Nee.
0: Ook nog op inhoud.
1: Ook op inhoud.
0: 2000, Deportivo La Coruña wordt voor het eerst kampioen van Spanje. En in 2018, Prins Harry treedt hij natuurlijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Meer Markle. Ik ga even kijken of de bellen.
1: Nou, zie, hij doet het nog enigszins, hoor, een beetje.
2: Hij is een beetje droog gelopen.
1: Blijf erbij, hè.
2: Cookies had hij gegeten.
1: Kopje thee?
2: Ja, doe maar lekker, man.
1: En jij haalt, hè?
2: Geiten.

0: De vuurvreters van de Prodigy.
1: Hadden we die vorige week ook al niet? Of,
0: dat durf ik niet in, maar soms kan dat gebeuren.
1: Ja, dat is ook helemaal niet erg, maar het viel me gewoon op. Dacht, hey,
0: ik had wel DJ Sean, die heb ik er maar uitgehaald, want ja, die hadden we de
1: die
0: week ervoor
1: we,
0: inderdaad. Ik weet dat die graag nummertjes herhaalt.
1: Ja, die drukt zich er wel tussen eigenlijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, en het drukt wel meer naar binnen of aan. Maar het zou goed kunnen, maar dit was voor de punten, om zo te zeggen.
1: Ja, voor de punten. Jij hebt geen verjaardagen meer,
0: ik heb geen verjaardagen meer. Ik zou nog wel even de thema's voor volgende week willen.
1: Ik wil daar eerst heel even over spreken.
0: Oké. Okay.
1: Want dit doet mij aan iemand denken. Niet zozeer qua drankgebruik. Want er was een meneer die was ergens op visite geweest in Anna Paloma, volgens mij.
0: Oh, La Paloma Blanc. Ik schrijf mee.
1: Ergens in Noord-Holland. Ja? En die had een bakkie op.
0: Oh
1: en,
0: ja!
1: En die ging met de fiets, de OV-fiets, naar de trein.
0: Ja.
1: Maar die kwam maar niet thuis. En zijn vrouw werd toch een beetje onrustig en ongerust. En die gingen politie bellen, die gingen op zoek, want de kennis bij wie die was, die zei, nou, hij verliet in beschonken toestand de woning. Dus hij fietste wel gewoon naar het station, hij moest naar Horen, volgens mij. En wat blijkt nou? Die man, die had dus de trein gemist. De laatste trein naar Horen had hij gemist. En die is gaan lopen. 40 kilometer.
0: Ik
1: hij
0: weet,
1: heeft er 8 uur over gedaan.
0: Ja, ik weet dat een soortgelijk verhaal van een bekende puttenaar, misschien jou wel bekend. Kaal, lijkt op Lombardo.
1: Ja, ja, zeker.
0: Henk
1: ja,
0: Dekker heeft dat ook wel eens een keer volgens mij. Toen was hij inderdaad, had hij ook een bus of dingen gemist met een circus kraag. Die heeft ook volgens mij iets van 25 kilometer naar huis gelopen.
1: Ik weet het van mijn voormalige zwager, Olof. Die was in Apeldoorn wezen stappen en de laatste bus was en trein was weg. En die besloot ook te gaan lopen binnendoor naar Ermelo. En die heeft er volgens mij ook 3,5 of 4 uur over gelopen.
0: Nou, dat vind ik nog knap snel.
1: Nou ja, dat is, misschien is het wel 5 uur, dat weet ik niet. Maar gewoon midden in de nacht, hè?
0: Ja. Nou, dan kom je nog wel een zwin tegen, ja.
1: Ja, zei toen nog zwijnen, geen wolven. Maar,
0: nee, was dus het toen nog niet.
1: Tegenwoordig is het wat risicovoller.
0: Maar dan ging hij wel harder van lopen, denk ik. Als de
1: dat
0: wolven van achter op de hielen zat.
1: Ja.
0: Dus is dat een van de thema's voor volgende week dan?
1: Een van de thema's is inderdaad bommelding. Dus, nee, dat is niet waar. De dronkaard is dat.
0: Ja, de dronkaard.
1: Alcohol alerts heb ik ervan gemaakt.
0: Alcohol.
1: Dus niet een amber alert, maar een alcohol alert.
0: Ja.
1: En die bommelding, kunnen we die meteen even erachteraan
0: die
1: doen?
0: Die bommelding,
1: vond
0: bedoel
1: ik
0: je
1: goed.
0: Die grote bommen van Dolly?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik bedoel, er was een meneer die had een wifi hotspot ingesteld in een vliegtuig. En die had hij genoemd. Nou?
0: Allah Akbar.
1: Ja, er is een bom aan boord.
0: Ja.
1: Ja. En toen gingen alle alarmbellen af.
0: Ja, ik weet niet of het strafbaar is, maar heel handig is het ook niet.
1: Het is erg dom. Dus een bommelding moeten we ook doen. Nou, dan doen we zo meteen nog even de andere thema's. Want
0: volgende wave doen wij dan.
1: Homofilie is geen ziekte, mensen. Zeker niet.
0: Alleen als je ze knijpt, is dit zo gezien, hè?
1: Nou, dan gaan we nu even horen dan, hè. Schitterende blaad.
0: Ik hou van Nederlands.

0: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden.
1: Heid de beet!
0: Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind.

0: In het zand was voor.
1: Nou, dit lied is niet heel ver weg van onze wijdbeense man, hè?
2: Zeker niet.
1: Nee, dit is hem op het lijf geschreven zo.
2: Rook en wind. Schitterende
1: wijdbeens. En hij kwam dit jaar ook verder dan ooit op het strand, hè?
2: Ja, ik was er niet bij.
1: Nee,
2: ik kon zelf niet mee.
1: Inderdaad, samen met het andere van het A-team het verstek moeten laten gaan.
2: Helaas. Ja, het is niet anders.
1: Nee, vrijdag was het echt prachtig, jongens.
2: Schitterend.
1: Ja.
2: Ja, was lekker weer, zeker.
1: Ja, nee, maar ook gewoon de zonsondergang zijn we ook nog even geweest.
2: Ja, dat was echt, alles romantisch meegenomen.
1: Zo is het, mensen. Onbetaalbaar.
2: Hey, het thema is nog even. Doe eens even.
1: Ik had, voordat de uitzending zeg maar, begon en de laatste nieuwtjes binnenstromen, had ik nog... Dolly is niet helemaal fit, maar heeft dat prachtig verwoord in een filmpje op Insta. En haar zelfreflectie en personality. Dus ik zeg mensen, personality... En dan was er nog een schandaal, maar dat kan ook wel eens een hele rare twist krijgen. Dat de directeur van de Milieudefensie,
2: goed, hè?
1: Stapt over naar Tata. Maar voor hetzelfde geld is dat gewoon van binnenuit infiltreren. Hè? Dat, als die man echt irrealistisch is en hij staat voor wat hij doet, dan kan het maar zo zijn dat hij probeert. Als hij daar 2% betere uitstootwaardes krijgt, dan is dan kan Dico bijvoorbeeld gewoon de rest van zijn leven gewoon zware check blijven roken.
2: Zeker wel, ja.
1: Dat is niet
2: dus
1: onwaarschijnlijk.
2: Infiltreren?
1: Ja, of in rare moves natuurlijk. Hè? Nou, ik bedoel gewoon,
2: moves,
1: ja.
2: Nee, dus, maar dat is beter.
1: Niet geel gewoon, hè. En dan hebben we nog een onwerkelijk hoge tsunami-golf.
2: Ja, 500 meter.
1: 500 meter, mensen. Ongelooflijk. Dat, als je dat doet, dan denk je ook volgens mij... hoef je geen schietgebedje te doen, want dan kun je gewoon... dan kun je net goed de plompen inspringen, want dan is het gebeurd, hè?
2: Dus,
1: dat weet ik niet of dat er nog een plaatje verdient. Die Duitser die met succes het handdoekje leggen van de Nederlanders heeft verboden, hè?
2: Dat is ook nog wel een goeie. Gaan we die dan ook even doen? Ja. Doen we eerst even muziek nu, ja?
1: Oh, zie je de Beach Boys, het komt al mooi erbij, hè? Handdoekje
2: leggen. 1966, ja. Stond deze.

0: Ja, daar zijn we weer. De Beach Boys. Dit jaar niet volledig op het strand aangekomen. Maar in het A- en het B-team heeft daar wel een afvaardiging naar het strand toegestuurd. Doe ik nog even de thema's, Harry?
1: Lijkt me goed.
0: De man die met iets wat alcohol op besloot, nadat hij de openbaar vervoer had gemist, voor met de trein, om naar huis te gaan lopen. 40 kilometer, mensen.
1: Alcohol alert.
0: Ja,
1: yes.
0: Alcohol alert. Hij was wel nuchter toen hij thuis kwam. Dolly's self-reflection and personality. Ja. De man die switcht van milieudefensie naar raar Tata. En de tsunami wave van 500 meter. Samen met de Duitser die met succes het handdoekje leggen heeft. Hij heeft in ieder geval zijn vakantiegeld teruggekregen.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, maak daar een wereldwijde wet van. Want gewoon een kwartier niet op je handdoek is oppleuren.
1: Wegwezen en anders betalen.
0: Ik moet weer naar het werk, mensen. Dus we moeten weer geld gaan verdienen. Zeker. Want zo'n weekendje kost gewoon geld.
1: Dat kost zeker geld. We gaan eruit, Albert.
0: Ja.
1: En zometeen is natuurlijk Nederjam. Ja, Jacques staat hier achter de deur.
0: Jacques doet een beetje van het dit en een beetje van het dat.
1: Dat doet hij.
0: En dan komt het altijd goed voor elkaar.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Als hij de knoppen verkeerd drukt en we zijn helemaal niet meer te luisteren, dan komt hij weer met een koekje.
1: Ja, en dan heeft niemand dit gehoord, dus nee. Dan is het ook goed. Volgende week, ijs en wederdienende. En ijs is dan letterlijk, gaan we hier weer zitten.
0: Ja.
1: Dus tot volgende week, mensen.
0: Dan ben je weer in vorm, hè?
1: Denk,
0: beter nog in vorm.
1: In shape
0: beter
1: as
0: vorm.
1: Ever.
0: Ja, zo is het.
1: Tot ziens.
0: Best shape ever. Tot ziens, mensen.
1: Doei, doei. Vulcano. Tot de volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al druk op de weg. In het midden van het land staat 80 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en 40 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
5: Veluwe FM. De middag is 4 uur.
6: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.
7: Nederpop!

De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goede middag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Nederjam op Veluwe FM. Elke woensdagmiddag tussen 3 en 4. Ja, wat wij doen is altijd 6,5 decennia lang Nederpop van de jaren 60 tot en met nu. En eigenlijk zijn we deze keer wel 70 jaar lang bezig, want we gaan zelfs terug naar eind jaren 50 vandaag. Heeft allemaal te maken met het Eurovisie Songfestival en daarover gesproken. We gaan de tune in starten. Ja, de tune van het Eurovisie Songfestival. Het is de week van het Eurovisie Songfestival. En ook al waren de kijkcijfers gisteravond laag, heb ik begrepen, maar een paar honderdduizend man. Wij gaan er toch, zoals ieder jaar, volop aandacht aan besteden. Ook al doen we zelf niet mee door allerlei politieke ontwikkelingen. Wij gaan nog even de hoogtepunten van de afgelopen 70 keer Eurovisie Songfestival. Jawel, het is ongelooflijk. Het is de 70ste editie dit jaar. Er is maar één keer overgeslagen in al die tijd. Het is in 56 begonnen. Dan zou het eigenlijk de 71ste keer zijn. Waar het niet dat corona er tussendoor kwam en er eentje tussenuit viel. Ik neem je zo mee naar 1959. Jawel, 1959. En waarom doe ik dat? Want toen wonnen we. We wonnen in 1957. Die liet ik je vorige week horen. Maar we wonnen ook in 1959 de Nederlandse zangeres Terry Scholten. Zij stond toen op het Eurovisie Songfestival en zij zong een beetje. En daarmee werd ze nummer 1. Dus vooruit, hier is ze, Terry Scholten met een beetje.
1: 1959. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Ja, het Eurovisie Songfestival. Weer een Eurovisie Songfestival special voor een deel van het programma in ieder geval. Dat gaan we zeker doen. Zo klonk Nederpop in 1959. Teddy Scholten. En je hoorde een beetje en zij won daarmee het Eurovisie Songfestival. Tweede helft van deze uitzending gaan we die hele marathon doorlopen. Die 70 Eurovisie Songfestivalen. Of in ieder geval degene waar Nederland bij betrokken was. Die gaan we in chronologische volgorde helemaal met je doornemen. Hele kleine fragmentjes per jaar. Nou, dat is diep ademhalen en dan in één keer 20 minuten zo'n beetje doorkachelen. Dus we gaan het weer proberen. Het is er nu toe ieder jaar gelukt, dus ik hoop dat het deze keer ook gaat lukken. Hey, dat in de tweede helft, plus nog wat andere lekkere muziek natuurlijk ook. Maar we hebben ook nog gewoon lekker nederrits, want het was weer een eventvolle week op de televisie met alles erop en eraan. Zo onder andere was daar natuurlijk The Voice of Holland. De grote finale afgelopen zaterdag, die was eerder opgenomen, maar de ontknoping was daarna live op tv. En Suzanne en Freek als coach wonnen en ze wonnen samen met Ruben. En het nummer laten we lekker aan je horen. En het nummer laten we lekker aan je horen. Het nummer van Ruben, zijn nieuwe single, hier is 20 Seconds als nederhit hier bij.

0: with you.
1: Mega Jam.
2: Nou, lekker nummer zeg, 20 seconds. Meneer Ruben, hij won The Voice of Holland. Hij kreeg het platencontract aangeboden. Terwijl het was allemaal goede kwaliteit, moet ik zeggen, hoor, dit jaar. Ook zeker die ene dame met de bril op die ineens geen bril meer had. Je weet waarschijnlijk wel waar ik weer heb. Ook zij had een prachtige, mooie, zware stem, dus alles bij elkaar. Heb ik echt wel genoten van die finale. Kijken wat het gaat doen in de hitparade de komende week. In ieder geval was dat een gloednieuwe nederhit. Die was nog maar een paar dagen uit. Dus 20 seconds Ruben Hillen. Dat is een volledige naam. Ik heb het al gezegd, veel Songfestival vandaag. En dat ga je weten ook. We gaan de Nederecenia ook helemaal in het teken zetten van het Eurovisie Songfestival verleden. Je weet het, in de Nederecenia platen uit de vorige eeuw, de jaren 60, 70, 80 en 90. En we beginnen weer met een nummer 1 notering. De nummer 1 notering van eind jaren 60. De derde keer dat Nederland het Eurovisie Songfestival won. Blijf even luisteren.
3: Nederdecennia.
2: We zijn toegekomen aan de Nederdecennia. En zoals ik al zei, hebben we er eentje.
4: Een hit van toen.
5: Van we allen.
3: Jaren 60.
2: Ja, hier hebben we de tune weer even. Want ik wou nog even laten horen wanneer uit 1960, of de jaren 60, hij kwam. En dat gaan we op deze manier, denk ik, oplossen. Ja, zit je klaar? Daar komt-ie.
6: 1969.
2: Kijk, dan krijgen we in ieder geval twee keer. Dat is toch ook mooi? Lenny Koer met de Troubadour. Zij won het Eurovisie Songfestival in 1969. Alweer voor de derde keer van Nederland. Daarna zou het nog twee keer gebeuren. En die krijg je natuurlijk vandaag ook te horen. Blijf gewoon lekker luisteren tot 4 uur.
7: Hey,

0: Hey, Lenny Goor en de Troubadour. Nummer 1 als Nederlands inzending. Dus we hadden 1957, 1959 en 1969. Het zou maar 6 jaar duren. 1 jaar nadat ABBA het won in 1974. Dus ik denk dat dit in Zweden was. En we waren er weer bij. En we gooiden weer hoog, hoog. We werden weer nummer 1.
1: Neder decennia.
0: Ja, want ik neem je mee in de decennia van de jaren 70.
2: Een hit van toen.
1: Ouwe. De jaren 70.
2: 1975.
0: Ja, weer 2 keer, maar dat mag ook wel. Weer nummer 1, deze keer met Gertie Kasper samen met Tietje. En hier is Dingedang.
3: Ben ik

0: lekker, hè? 1975, dingen, de Engelse versie van Teaching. Het jaar dat Gertie Kaspers nog volop meedeed, die zou er uittreden in 1976 uit Teaching. Dus dit pakt ze nog even mooi mee. Nummer 1 in Zweden van het Eurovisie Songfestival, de vierde keer voor Nederland. Kijk eens, het was een live uitzending van het Eurovisie Songfestival zelf. Nou, hoe mooi is dat?
1: Nederdecennia.
0: Jaren 80 hadden we geen nummer 1 hits, maar ik ga er wel eentje draaien uit de jaren 80. Een van mijn favorieten.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 80.
2: 1986.
0: Ja, alles gaat twee keer, ik kan er ook niks aan doen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hier is Frizzle Sizzle en alles heeft een ritme.

een lekkere inzending, hè? Op de blote voetjes in de tijd. Dat weet ik nog wel. Van die een beetje wijde kleren met allemaal flapjes eraan en blote voetjes. Het waren de zusjes Karin en Laura Vlasblom uit het Gooi. Dat kon je wel een beetje horen. Samen met hun vriendinnetjes Mandy Huids en Marion Keller. Ze heten bij elkaar Frizzle Sizzle. En ze deden mee op het Eurovisie Songfestival. Ze vertegenwoordigen Nederland in 1986. Ik weet niet meer hoe ver ze kwamen. Misschien dat ik dat in de tweede helft van de uitzending nog wel even met je ga delen.

0: Neder decennia.
1: En we gaan nog eentje doen voor de jaren 90. Ook een van mijn favorietjes, een dame die echt heel vaak geweest is.
2: De hits van toen.
3: Van we allen.
0: De jaren 90.
2: 1998.
1: Voor mij heeft ze een paar keer meegedaan. Sowieso is natuurlijk een goede vriendin van Treintje Oosterhuis, die ook een paar keer heeft meegedaan. Ik vond het een heerlijk nummer in 1998. Hemel en aarde. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan het Cilia.

0: was Cecilia en Omli Hemel en Aarde. Dit waren de nederdecennia, oftewel de platen van de vorige eeuw, de jaren 60, 70, 80, 90. Allemaal Songfestival inzendingen. Dadelijk nog veel meer Songfestival. Maar eerst weer eens even naar het heden. Een gloednieuwe single van Danny Vera met multi-instrumentalist Marlon Pichel. Ik heb hem al een paar keer op tv gezien en ik denk, die moet ik je laten horen. Het is zo'n heerlijk nummer. Daar komt het nummer Try Again. Hier is een nederhit.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nedertje met Jacques van Spring. Nederhit.

0: Wat een prachtige plaat, hè? Dit is Marlon Pichel en Danny Vera. En talent dat ontdekt is door Danny Vera zelf. En het heette Try Again. Nou, ik vond het echt een verschrikkelijk mooie plaat. En dus wil ik je niet onthouden. Ik had je al gewaarschuwd, hè? We gaan helemaal door met het Eurovisie Songfestival. En we beginnen dadelijk met 1956. En ik ga je begeleiden, hoor. Dus zet je schrap. We gaan van 56 helemaal door tot en met 2025. En je krijgt te horen alle Nederlandse inzendingen. Hoe bijzonder gaat dat worden? Nou, ik denk heel bijzonder. Zit je er klaar voor? We gaan gewoon lekker beginnen. Even kijken, we gaan hem op start drukken en hou je vast, want daar gaat hij. Hoorde hem vorige week, de Vogels van Holland, Jetty Pearl, 1956.
1: We leren in hun prille jeugd als hier leren. De
0: meren. Speelt zich af in Lugano in Zwitserland in de tijd. En daar deden we mee met twee inzendingen.
1: Te kunnen vieren.
0: Want Corrie Brokken, ja, ze was er een paar keer zelfs bij het Eurovisie Songfestival. De eerste keer dus in 1956 in Zwitserland. Voorgoed voorbij zong ze. Beide Nederlandse inzendingen werden niet nummer 1. Maar welke plaats, dat werd toen nog niet verteld.
1: En charmant.
0: Corrie mocht nog een keer meedoen in 57, net als toen. Hey, en toen wonnen we. Het vond plaats in Duitsland, in Frankfurt. De allereerste keer dat Nederland won, de tweede keer Eurovisie Songfestival.
1: Toch wil ik juichen, want
0: Corrie mocht nog een keer meedoen in, met heel de wereld in 1958. Toen was het in Hilversum, want we hadden natuurlijk gewonnen het jaar ervoor. En daar werd ze gedeelde negende.
1: Omdat ik geluk.
0: Met een klein detail met één punt.
1: Een beetje.
0: We wonnen voor de tweede keer maar liefst in 1959 in Frankrijk met Teddy Scholten en een beetje.
1: Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw.
0: Ja, je hoorde hem in het begin van de uitzending. 1960 was Rudy Karel erbij met Wat een Geluk, hij werd 12e.
2: Ik vind het zelf ook wel erg primitief, maar waarom ben je dan ook zo lief?
0: En dat vond plaats in United Kingdom in Engeland in 1960.
1: Wat een dag.
0: Greetje Kouwveld met het vrolijke Wat een Dag werd 10e in Frankrijk in 61.

Dat was in Spanje, dus mochten we naar Nederland weer in 1970. En dat was in Amsterdam. Hearts of Soul deed mee uit Harderwijk, jawel. Nummer heette Waterman, ze werden zevende. Saskia Serge, bekend van Zomer in Zeeland. In 1971 deden ze mee in Dublin in Ierland met het nummer Tijd. Ze werden zesde.

0: Justin Palmalay, Blijf zoals je bent in 1989 in Zwitserland in Lausanne, werd 15e.
1: Blijf jezelf, verander niet, gewoon jezelf zijn alsjeblieft, gewoon zoals je bent.
0: En we gaan naar de jaren 90 en dan beginnen we in 1990. In Kroatië, in Zagreb, Maywood, ik wil alles met je delen. Ze werden 15e.

zitten wat gaatjes in de jaren, want soms mochten we niet meedoen. Maar wel in 97 werden we 22e met Mrs. Einstein en Niemand Heeft Nog Tijd. En het was weer in Ierland, in Dublin. Johnny Logan zal weer wel een keer gewonnen hebben toen. Je hoorde hem net in 98, Hemel en Aarde van Ed Sheeran en Romley. Ze werd vierde. In Birmingham in Engeland. Een trip door Eurovisie Songfestival Memory Lane 99. Marleen, One Good Reason in Jeruzalem in Israël. En zij werden achtste.

En Esther Hart met One More Night in 2003 in Riga in Latvia. Ja, 13e. Volgens mij is het gewoon Letland, toch?

komen langzaam zeker weer dichterbij de dag van vandaag. 2005, Glennis Grace met My Impossible Dream. Werd niet gekwalificeerd, stond niet in de finale. Het was in Kiev in Oekraïne. En in 2006 hadden we die hele leuke, beetje Afrikaans-achtige, frivole treble met Amambanda. In Athene, Griekenland, konden ze zich helaas niet kwalificeren.

Etsilia deed weer mee in Top of the World in 2007 in Finland Helsinki, maar ook zij kwam niet door tot de finale. Break my heart, I'll give you forever. Het waren wel de magere jaren van Eurovisie Songfestival qua Nederlands inzending hoor, die tijd. Vierde keer achter elkaar door Hint, ook met Your Heart Belongs to Me in Servië in Belgrado. 2008 ook weer niet gekwalificeerd.

En zelfs de 3J's, hoe goed kan je het hebben? Maar ja, ook niet in de finale met Never Alone in 2011 in Düsseldorf in Duitsland. Waren zelfs laatst in de semifinale 2. Ongelooflijk. En ook Johan Franka, You and Me in 2012 in Baku, Azerbeidzjan, werd niet gekwalificeerd voor de finale. Met de Indianentooi, weet je nog? En toen het kanon Anouk, en natuurlijk, toen lukte het wel. Met Birds werden we negende in 2013 Malmö, Zweden. En toen werden we tweede in 2014 Kopenhagen in Denemarken. De Common Linnets, natuurlijk Waylon en Niels, Calm After the Storm.

Treintje probeerde het in 2015, ongeacht dat fantastische stemgeluid van haar. Walk Along werd niet in de finale gezien. En het was opnieuw in Wenen, Oostenrijk.

Dylan ging eerst met de Commelins en toen solo in 2018 Lissabon in Portugal met Outlaw in hem. Hij werd 18e.

Jungkook, McCroy en Grow, die zou in 2020 ons vertegenwoordigen, maar die werd in verband met corona gecanceld. Het hele Eurovisie Songfestival. Het nummer heette Grow. Het zou in Rotterdam plaatsvinden, in natuurlijk in Nederland. En dat deed het een jaar later in 21. Toen mocht hij weer meedoen met Birth of a New Age en hij werd maar 23ste helaas. Wel de broccoli song noemen ze het wel eens, hè. En van Rotterdam gaan we in 22 naar Turijn, Italië. De diepte van S10. Ze werd 11e in 2022.

Ja, het valse zingen, ik weet het allemaal niet. Het was van alles was er aan de hand met Mia Nicolai en Dion Cooper met Burning Daylight. We werden niet gekwalificeerd in 2023 in Liverpool, Engeland.

0: En de allerlaatste in de zin was Cloud en Zellavier. Werd 12e vorig jaar in Basel, Zwitserland. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit gigantisch lang overzicht. Nou, ik ben deze schap lichter gaan, dat weet je. Hier is Arcade Duncan Lawrence, de winnaar van 2090. Die moest ik nog even voor je draaien.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Dat was het dan. Dat was natuurlijk Duncan Lawrence en Arcade, de winnaar van 2019. Daar ben je weer helemaal bij met Eurovisie Songfestival. Ik ging door alle 70 jaar even in vogelvlucht heen in de tweede helft van deze show. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. We doen eens in de zoveel jaar doen we ze allemaal draaien. Van 56 tot en met de allerlaatste jaren. Natuurlijk de nieuwe inzending als het goed is. Dat was vorig jaar gebeurd, dus dat moesten we niet doen. Maar toch een beetje aandacht aan het Eurovisie Songfestival, zo midden in deze week. En ik hoop dat de kijkersaantallen nog wat aantrekken. Het is toch wel een mooi spektakel om te volgen. Helaas doet Nederland niet mee. Ik hoop volgend jaar wel. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je een hele fijne uur krijgt daar met Carmen. Met heerlijke muziek weer. En wij spreken elkaar volgende week hopelijk weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. En dat is natuurlijk 3 uur op Veluwe FM voor een portie 6,5 decennia lang. Een nedere pop van de jaren 60 tot en met nu. Geniet van de tweede helft van de week. Voor mij komt er weer ietsje meer zon aan. Dus dat zal wel goed komen. En voor mij tot volgende week. En we Eurovisie Songfestival, geniet nog even van deze week waarin je dat volop kan zien. Tot ziens!
1: Van de Noordwest-Veluwe. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het al hartstikke druk. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. En de A50 valt op Apeldoorn Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een onafhankelijke bezwarencommissie heeft kritiek geuit op de werkwijze van de gemeente Ermelo rond de opvang van minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie aan de Smitsweg. Volgens Dagblad De Stentor oordeelt de commissie dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom niet wordt gehandhaafd tegen het gebruik van het pand als opvanglocatie. Daarbij wordt gewezen op het gebruik van een eigen definitie van het begrip verzorgingsbehoevenden. Omwonenden maakten bezwaar tegen de opvang van 7 minderjarige meisjes in het pand, omdat volgens hen de opvang niet past binnen het geldende omgevingsplan. De commissie verklaart het bezwaar gegrond en stelt dat de gemeente beter moet onderbouwen waarom handhaving achterwege blijft of een nieuw besluit moet nemen. De gemeente heeft inmiddels gekozen voor aanvullende motivering van het eerdere besluit. Een van de omwonenden heeft aangekondigd de zaak mogelijk aan de rechter voor te leggen. Op de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Putten zijn dinsdagmiddag meerdere voertuigen beschadigd geraakt bij een aanrijding. Volgens de Puttenaar reed een bestuurder van een Poolse bestelbus tegen een geparkeerde auto aan, waarna die werd doorgeduwd tegen andere voertuigen. Na de eerste botsing zou de bestuurder opnieuw een auto hebben geraakt. Daarna verliet de bestuurder via de stoep het parkeerterrein en reed weg. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt naar de bestuurder die na de aanrijding is doorgereden. En tot slot, bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:45 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met
6: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega-meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk op de weg. Een combinatie van recreatieverkeer en woonwerk zorgt voor lange files. Meest oponthoud op de volgende wegen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ter hoogte van Amersfoort-Vathorst is die gestrand. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum staat ook een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk op de weg met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Driebergen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging 50 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Amersfoort 20 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Bij een steekincident bij het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Ook zou één persoon zijn aangehouden. Het incident vond kort voor 19:30 plaats. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en diverse politieeenheden, kwamen met spoed ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een deel van het terrein afgezet voor onderzoek en een plaatsdelict ingericht. Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. Burgemeester Lamboy van Putten is op dinsdag 19 mei te gast bij de Rotary Club Ermelo Putten. Tijdens de bijeenkomst geeft hij een lezing over de bestuurlijke organisatie van de gemeente Putten en de werking van het gemeentelijk apparaat. Lamboy, die sinds 2011 burgemeester is van Putten, gaat onder meer in op de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de uitvoering van gemeentelijk beleid. De bijeenkomst vindt plaats om 8 uur in het landhuis van Zorgerf Buitenland, gelegen aan de Veenwaterweg in Putten. Aanmelden kan tot 18 mei. Meer informatie is te vinden op veluwfm.nl. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging is 1 uur. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd ook in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer file, maar wel 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is 1 uur. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd ook in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer file, maar wel 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Nee. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een kwartier vertraging door het slechte wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. Burgemeester Lamboy van Putten is op dinsdag 19 mei te gast bij de Rotary Club Ermelo Putten. Tijdens de bijeenkomst geeft hij een lezing over de bestuurlijke organisatie van de gemeente Putten en de werking van het gemeentelijk apparaat. Lamboy, die sinds 2011 burgemeester is van Putten, gaat onder meer in op de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de uitvoering van gemeentelijk beleid. De bijeenkomst vindt plaats om 8 uur in het landhuis van Zorgerf Buitenland, gelegen aan de Veenwaterweg in Putten. Aanmelden kan tot 18 mei. Meer informatie is te vinden op veluwfm.nl. En tot slot, bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:15 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar... dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 1 file in het midden van het land. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedenavond, dit is het regionieuws. Aan de JP Heijelaan in Harderwijk is een woning vol rook komen te staan door een pannetje dat op het vuur was blijven staan. De brandweer rukte na de melding met spoed uit. Bij aankomst troffen brandweerlieden een met rook gevulde woning aan. Het pannetje is naar buiten gebracht, waarna de woning werd geventileerd. De bewoners waren tijdens het incident niet thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een onafhankelijke bezwarencommissie heeft kritiek geuit op de werkwijze van de gemeente Ermelo rond de opvang van minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie aan de Smitsweg. Volgens Dagblad De Stentor oordeelt de commissie dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom niet wordt gehandhaafd tegen het gebruik van het pand als opvanglocatie. Daarbij wordt gewezen op het gebruik van een eigen definitie van het begrip verzorgingsbehoevenden. Omwonenden maakten bezwaar tegen de opvang van 7 minderjarige meisjes in het pand, omdat volgens hen de opvang niet past binnen het geldende omgevingsplan. De commissie verklaart het bezwaar gegrond en stelt dat de gemeente beter moet onderbouwen waarom handhaving achterwege blijft of een nieuw besluit moet nemen. De gemeente heeft inmiddels gekozen voor aanvullende motivering van het eerdere besluit. Een van de omwonenden heeft aangekondigd de zaak mogelijk aan de rechter voor te leggen. En tot slot, bij een steekincident bij het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Ook zou 1 persoon zijn aangehouden. Het incident vond kort voor 19:30 plaats. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en diverse politieeenheden, kwamen met spoed ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.
7: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Van 26 mei tot en met 25 juni nemen 21 teams van basisscholen in onze provincie deel aan de waterrace. Het gaat om een educatief project waarin leerlingen leren over watergebruik, klimaat en duurzaamheid. Het project is een initiatief van Race Against Waste in samenwerking met partners in de watersector en richt zich op leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Ze krijgen via gastlessen en praktijkopdrachten inzicht in waterbesparing, waterkwaliteit en de gevolgen van weersextremen. De twee winnende teams van deze editie ontvangen een schoolreis naar het Watermuseum in Arnhem. In de Harderwijkse gemeenteraad is kritiek geuit op de rol van verkenner Gerard Renkema in het proces rond de coalitievorming. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering waarin zijn eindadvies werd besproken. Volgens de fractie van Pro Harderwijk zou in de gesprekken mogelijk te sterk zijn uitgegaan van de verkiezingswinst van gemeentebelang Harderwijk. Ook worden vraagtekens gezet bij het feit dat de ChristenUnie wel in het gesprek mocht met gemeentebelang, terwijl andere partijen daarbij niet waren betrokken. Verkenner Renkema, oud-burgemeester van Nijkerk, weerspreekt die kritiek. Volgens hem was duidelijk dat een meerderheid van de partijen een voorkeur had voor gemeentebelang als uitgangspunt voor verdere gesprekken over een stabiele coalitie. En tot slot, op de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Putten zijn dinsdagmiddag meerdere voertuigen beschadigd geraakt bij een aanrijding. Volgens de Puttenaar reed een bestuurder van een Poolse bestelbus tegen een geparkeerde auto aan, waarna die werd doorgeduwd tegen andere voertuigen. Na de eerste botsing zou de bestuurder opnieuw een auto hebben geraakt. Daarna verliet de bestuurder via de stoep het parkeerterrein en reed weg. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt naar de bestuurder die na de aanrijding is doorgereden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
6: FM. 24 uur per dag. Het groene hart van je raad.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. Bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:45 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met onderzoek. Burgemeester Lamboy van Putten is op dinsdag 19 mei te gast bij de Rotary Club Ermelo Putten. Tijdens de bijeenkomst geeft hij een lezing over de bestuurlijke organisatie van de gemeente Putten en de werking van het gemeentelijk apparaat. Lamboy, die sinds 2011 burgemeester is van Putten, gaat onder meer in op de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de uitvoering van gemeentelijk beleid. De bijeenkomst vindt plaats om 8 uur in het landhuis van Zorgerf Buitenland, gelegen aan de Veenwaterweg in Putten. Aanmelden kan tot 18 mei. Meer informatie is te vinden op veluwfm.nl. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert.
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies, met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
3: Ja, en het is weer zover. Daar komt hij weer. Een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Met, jawel, Bob Voren. Dus laten we maar een hele leuke lijst in elkaar zetten. We beginnen met Simon & Garfunkel, Cecilia.

Hoewel we niet direct in de winter zitten, dacht ik van, we gooien Engelbert Humperdinck er tegenaan met de Winter World of Love. De volgende die we op het lijstje hebben staan, dat is Christy, Yellow River.

beste tijd van Santana, Carlos Santana, waar zit Jingle Over. We gaan door naar een man die veel hits op zijn naam heeft staan. Tim Hardin, Simple Song of Freedom.

0: band uit de Brabantse The Shuffles met Shalala, I Need You. We gaan naar een band die ook uit Nederland kwam, uit Amsterdam wilde verstaan. En als we dan toch een beetje in deze sfeer zitten, dan gooien we dit er maar tegenaan. The Outsiders, met een 3-in-1.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

De laatste tijd ben ik veel in de buurt van een ziekenhuis geweest. En heren, doktoren met al die mooie witte jassen. Maar daarvoor in de plaats wilde ik toch wel een eerbetoon doen aan het ziekenhuis. Om medisch personeel überhaupt. Vandaar de volgende plaat. MASH, met Suicide is Painless.

0: Melek. Are you ready? Nou, wij zijn er ook ready voor om het programma af te sluiten. Dus ik zou zeggen, tot een volgende keer.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Scheiden nou al mee, hè? Weet jij maar nou.
5: Is het nu al af?

0: We komen aan het eind van het eerste uur. Maar blijf tuned in, want er komt nog meer na het nieuws.
1: En natuurlijk heeft hij nog wel een plaatje te goed tot aan het nieuws. Dus hier is Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien soms met hagel en onweer, tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen? Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen, worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Van 26 mei tot en met 25 juni nemen 21 teams van basisscholen in onze provincie deel aan de waterrace. Het gaat om een educatief project waarin leerlingen leren over watergebruik, klimaat en duurzaamheid. Het project is een initiatief van Race Against Waste in samenwerking met partners in de watersector en richt zich op leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Ze krijgen via gastlessen en praktijkopdrachten inzicht in waterbesparing, waterkwaliteit en de gevolgen van weersextremen. De twee winnende teams van deze editie ontvangen een schoolreis naar het Watermuseum in Arnhem. Op de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Putten zijn dinsdagmiddag meerdere voertuigen beschadigd geraakt bij een aanrijding. Volgens de Puttenaar reed een bestuurder van een Poolse bestelbus tegen een geparkeerde auto aan, waarna die werd doorgeduwd tegen andere voertuigen. Na de eerste botsing zou de bestuurder opnieuw een auto hebben geraakt. Daarna verliet de bestuurder via de stoep het parkeerterrein en reed weg. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt naar de bestuurder die na de aanrijding is doorgereden. En tot slot, burgemeester Lamboy van Putten is op dinsdag 19 mei te gast bij de Rotary Club Ermelo Putten. Tijdens de bijeenkomst geeft hij een lezing over de bestuurlijke organisatie van de gemeente Putten en de werking van het gemeentelijk apparaat. Lamboy, die sinds 2011 burgemeester is van Putten, gaat onder meer in op de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de uitvoering van gemeentelijk beleid. De bijeenkomst vindt plaats om 8 uur in het landhuis van Zorgerf Buitenland, gelegen aan de Veenwaterweg in Putten. Aanmelden kan tot 18 mei. Meer informatie is te vinden op veluwfm.nl. En tot zover het VeluwFM regio nieuws.
2: Dit is VeluwFM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. VeluwFM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.